Dus

Lars Melietse met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse centrale bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zegen van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog, later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lars Militse met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 9:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zege van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui, verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

Lars Melietse met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Kitty's Week. Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Ja, 21-leider Eertmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
2: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
1: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
3: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
1: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog, de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18.
4: De salderingsregeling stopt. Hoe kan ik dan het beste de opbrengst van mijn zonnepanelen benutten?
5: Door je opgewekte energie direct te gebruiken of op te slaan, haal je meer uit je zonnepanelen. Manage your energy op newenergysystems.nl.
6: Voordeeluitjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3 gangen-diner, al voor €99. Voordeeluitjes.nl.
7: Pindarotjes. Wie is er niet groot mee geworden? Rousseau maakt al sinds 1969 de allerlekkerste. En goed nieuws. Nu 2 kilo's pindarotjes van 500 gram... dus een hele kilo van €17,50 voor maar €13,90.
8: Thuis genieten.
9: Met Rousseau chocolade.
7: Kijk op rousseau.nl.
10: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
11: Voordeeluitjes.nl. Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis Bron voor Goed Boeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, Bron voor Goed Boeren.
12: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
13: Mijn handtas met mijn telefoon en medicijn is gestolen. De dader draagt een beige jas en heeft een zonnebril op.
14: Diefstal is al vervelend genoeg. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we de dader vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
12: Ontdek Kasteeltuinen Arsen extra voordelig. Koop online je tickets met korting.

0: kantje Max en Melle, die grootste hits en de onvergetelijk decennium komen weer voorbij, want het is deze week...
1: Eén week 80's.
0: EBLN, één week 80's. Muziek van Madonna, Michael Jackson, Queen, Dus en Edis, Taylor Dane, Bruce Springsteen, komt zo meteen voorbij. Een week vol met herinneringen, herkenning en overal veel geweldige muziek uit de jaren 80. En we gaan zo meteen natuurlijk ook wederom koffie weggeven, want het koffiepakket hebben we vandaag, morgen en volgende week gaan we dat ook doen. U hebt natuurlijk ook weer een IMSB, waarmee we koffie drinken vandaag. Dat is ook weer in de Limburger. Uit vervlogen tijden. Nou, Wim zal dat zien. Zal ik hem stiekem alvast zeggen? Arnold van der Leijden. Goed, dat is hem van mij, hè? Arnold van der Leijden. Dat is de koffiecodewoord van vandaag. Dan gaan we door met de vervloer. Frank, Poolse Frank, zit Jean Dobro Pascal. Vandaag maak ik het toch wel een klein beetje merkelijk met Crazy Is My Life. Dat is een Pools nummer met een Engelse titel. Radio. Nou, dankjewel. Ja, af en toe zijn er voor die tongbrekers, hè. Dat gaat in de oer kan spreken. Kuralski rap gisteren, dat ging er nog wel, maar voor de rest... Dan ben je die naamgenoot, Pascal. Hallo.
2: Goedemorgen, Dennis Donderlich met Pascal.
0: Hi, Pascal.
2: Ik gewoon voor Rick James, Superfreak van 81.
0: Freak, lekker man.
2: Goedjes, Radio.
0: Radio, dankjewel. Keertje Steek zet, zet maar een stripje op je Stop Loving You van Toto, gaan we zeer zeker doen. En goedemorgen, Pascal. Die haren staan je goed. Ja, ik heb twee soorten pruiken bij me vandaag. Eén is een beetje met krullachtig iets, die kan ik straks even gaan doen. Of met die lange maanden, moeten we eens even kijken. Doe maar met de bom, zit om maar een stripje bij. Gewoon nog meteen door, doe maar met de bom, hoppakee. En toen maar twee stripjes. Dan Frans Timmermans. Frans, goedemorgen, welkom.
3: Mannen, goedemorgen.
0: Frank Hoenair,
3: Frank Hoenair.
0: Ja, zeker.
3: De week van de jaren 80. Dit is natuurlijk geen valuren, Falco met Gine.
0: Heerlijk.
3: Mannen, fijne uitzending aan Radio.
0: Radio, Frank begon erbij zitten. En voor Frank komen we naar Fransje. Frantje, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Pascal.
0: Hallo.
4: Vloeibappies. De Frans V is er vandaag ook weer bij.
0: Dat vind ik zo.
4: De 18 score vandaag voor Mester met Kyrie Eleison.
0: Kyrie, van Mester. Dat komen we door, dankjewel.

0: Voor de paal van die gekleurde zak hadden we vroeger ook. Zeker een teamwerk van Doe Maar. Waar ze roze met een beetje jouw was. Dat fluoriserend geur. Heerlijk. Hungry Heart, hier bij Alain. De squad van 7 morgen op deze lekkere dans. Donderdag dat de pleetjes nog steeds om de oren vliegen. Wat betreft de vogeluur, de ene die we straks gaan rijden. Op dit moment geen dol was tussen fietsenframe, de wals van Maria. En de EWF, terwijl Urban and Fireman, Let's Groove Tonight. De bom van Doe Maar gaat ook ontzettend helpen. Dan gaan we eens even kijken wat Kulsje Frans deze ochtend deed. Frans en een schöne. Goedemorgen, man.
1: Ja, dit is een mooie eigen van Lomer Kurtjekreis. Maar roep de heur nog.
0: De heur nog met.
1: Jaren.
0: Ja.
1: En die had toen had hij een liedje gemaakt wat best wel toepasselijk is voor de volgeloeiend is een mooie. Ja. Voor de lucht die helemaal midtunt. Dat maakt me toch wel nummer. Echte vrienden.
0: Echte vrienden,
1: ja. Wie gezegd, Oester Kurtjekreis, heur nog met hunne. Mooie nummer. Echte vrienden, stond ze samen. Groetjes en radio.
0: Radio, dat zien we met z'n allen. Echte vrienden, ene grote vriendengroep die elke morgen lekker met ons wakker werd. Om 6 uur hebben we die bierproten voor de rest van de dag. En dan heb je het gehuurd van Max Verstappen. Met 100 man karten, achteraan starten en toch eerst te weer. Nou, hulde huur voor de man. Toch een applausje even. Dat vind ik ziek om te huren. Ja, maar goed, ik neem mee. Ik heb gedaan. Nou, nee, ik zing sowieso achteraan. Maar ik ken er helemaal niets van de karten. Ik heb dat lekker gedaan. Was ook zo'n in de jaren 80. Hè. Nu nemen ze het karten en vroeger was ik gewoon skelter hier. Ja. Dan Mark van Dijk zit daar op, Pascal. Zo haai die hoor. Niks mis mee. Wie die pruik? Welke dit is? Ik heb dat twee vandaag. Dit is Pruut, maar die geef ik dadelijk wel een Stefan, want die heeft ook wel zo'n vleispet. Dan Harold nog even. Ja, wat vindt zich ervan, Harold, met het headbangen, jong?
2: Ja, Pascal, als je dan toch wil gaan headbangen, heb ik wel een nummerke voor dicht, jong. Een nummerke voor motorrad, hè. Ezo Speets, 1984.
0: Ja, dat zal wel.
2: Ja, dan kan ze dit helemaal een boel leven.
0: Nou, we gaan eens kijken wat ik ga leren straks.
3: Wat herinner jij je nog van, Diëtisch?
4: Een oud gevoortduurd spreekwoord, zeg. Het buitenland ligt naast de deur.
5: L.A. Diëtisch Week.

0: Even kijken wat er allemaal is binnengekomen aan Fransje Broekhuis. We hebben natuurlijk nog niet op de zin een pleetje van vandaag. En dit is vandaag ook de dag van de Leidster. En dan moest wel goor in de gaten haaien. Even een hertje en een chique doel moet steken. Want die Leidsters hebben natuurlijk nodig. Dankjewel voor die bijdrage deze ochtend. Straks ook de weerwaarnemingen, want die zijn ook binnengekomen. Waar Rob van der Hoven al een heel fijn pakket had gewonnen met Kine gisteren. Jongen, ongelooflijk. Ik ken verroeten komende dagen. Dankjewel voor die fijn schoen pleetjes. En we gaan door weer door naar de jaren 80, waar ik nog lekker lange hoor had. Voor straks nog even mijn best gedood om een klein beetje te headbangen. Maar ondertussen gaan we wel even door. Nou, eens kijken wat er allemaal naar binnen is gekomen. Dat is er ontzettend veel. Henk Leenders. Henk, goedemorgen, welkom.
1: Goedemorgen, Pascal en Stefan. Hier Henk, de taxichauffeur.
0: Goedemorgen, man.
1: Ja, vandaag in de 80's. Ja. Dan wil ik ook eens meegaan met Bepi Kraft. Met een wals met Maria.
0: Ja, dat is fietsenvreemd, maar goed.
1: Dat staat heel goed, Stefan. Van of Maarten.
0: Nee, Pascal.
1: Pascal, ja, sorry.
0: Maar die zoen.
1: Die lange hoor. Maak er een schoenen dag van. En tot morgen. Radio.
0: Radio, we komen zeker door. Patrick Coley is Sylvester. Doe je wat een funk? En wil Will Lauwers huren. Dankjewel daarvoor. En Jacques van Eerde zegt: hey, Genesis met Home by the Sea. Ook een prachtige bijdrage voor de jaren 80. Twan Koekie, die stuurt me een paar fijne foto's. Hij zit op de Schatberg. Hij is aan het werken als beveiliger. En dus hij moest eens even kijken wie mooi dat de loft eruit ziet.

0: dag. Deze man is ook al over de 80. Nou, dat is kuk Feyenoord in de jonge 80. Dat, ja, klein beetje linkt dat wel gehoord. Rod Stewart heb ik erover met Young Thursie, Lee Pascal in de L1 ochtendshow van deze ochtend. Hebben we gewoon nog Nicole Pols voor de bijdrage van de Veugelen. Nicole, goedemorgen.
1: Goedemorgen, met Nicole.
0: Hallo.
1: Ik ga ook met Whitney Houston.
0: Oh, geweldig.
1: Maar ik vind het lastig om een keuze te maken.
0: Is het ook, hè?
1: Er zijn zoveel chique platen in de 80's. Geweldig allemaal. Ik geniet er in ieder geval van. Maak er een schone dag van. En tot snel. Bedankt.
0: Hoi, hoi. Dankjewel, Nicole. Bart van Diepen zit lekker in die 80's. Volgende week de 90's. Nou, dan moeten we eens even van nog aan denken. Of die 90's volgende week kunnen gaan doen, hè. Maar goed, Freek de Vlieger er zit. Ja, jongens, vetse wat. De echte klassieker, de Tea Room Tango. Maar de Tea Room Tango. Hé, hey, Freek, die kunnen we de Euro 50 volgens mij. Dat kunnen we niet meenemen, hè. Wiel, goedemorgen, man.
2: Goedemorgen, Pascal. Ja, hallo. Net wakker. Huur ik tegen alweer op radio. Heb ik alweer zin in koffie?
0: Dat geloof
2: ik. Ja, koffie. Koffie van Huub, ja, dat heb ik nog niet. Maar ja, dat zou natuurlijk wel geweldig zijn.
0: Dat dank
2: ik heb toevallig het code woord aan u weer.
0: Heb ze maar gehuurd?
2: Ik ben zeer benieuwd. Groetjes.
0: Hoi, hoi.
2: Een uitzending.
0: Hoi, hoi. Dan voor de mensen die denken, Bob, liefde het code woord door het code woord van vandaag. Het code woord van vandaag is Arnold van der Leijden. Het code woord is Arnold van der Leijden.
3: De radio van je jeugd. L1. De jaren 80.

0: lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
1: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
0: Ah, check.
2: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
3: Stiel AccuPower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
2: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
4: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Berends keukens, badkamers en tegels uit Rochel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
5: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Een bank nodig? Primetime. Een kast en een lamp? Primetime. En een bed? Dan op naar Primetime bij XXX Loets. Nu tot wel 48% korting met de vriendschapskaart. XXX Loets Power in Wuchselen.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
10: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
12: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
13: Hey,
12: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
14: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. Meerdere politieagenten zijn gisteravond uitgerukt voor een melding van een steekpartij in Sittard. De melding van het incident in de wijk Wrangendaal kwam rond 21:15 binnen. Wat er precies is gebeurd en of er iemand gewond is geraakt, is niet bekend. De kabinetsplannen die op Prinsjesdag werden gepresenteerd vallen slecht bij bierbrouwers. Directeur Harry Meens van Alfa Bier uit Tull ziet de kosten toenemen als deze plannen doorgaan. Een belangrijke verandering is het verdwijnen van het zogenoemde kleinbrouwerstarief. Dat is een fiscale regeling die kleinere brouwerijen tegemoet komt. En met de introductie van een nieuw vignet hoopt de GGD meer scholen te overtuigen om te investeren in de gezondheid van jongeren. Tot en met november moet het concept gezonde school onder de aandacht worden gebracht bij schoolbestuurders. In Limburg worden de triolieren in Reuver en de Robbedoes in Vaals bezocht. Het weer in Limburg. Vandaag is er veel bewolking met hier en daar een aantal opklaringen. Het blijft tot in de avond zo goed als droog. Bij een stevige wind wordt het maximaal 19 graden.
15: Week.
16: Dit is L1.
17: L1. 80's Week.

0: 2016 zat ze 12 inches uit zijn singeltjes. Die draait op 44 toeren. Daar kan ze weer een nummer voorstellen. Vandaag pakt ze weer de telefoon. Dan kan ze via Spotify of alle andere storymixdiensten. Kan ze de platen zoeken in de Doom. Kan ze die allemaal weer instarten. Maar dit was weer van zo'n vette 80s. New Order, Blue Monday in the Beach. EBL1 in de jaren 80. We hebben uiteraard nog een kofferpakket gaan weggeven. Maar dat we zo meteen ook even gaan kijken bij onze weerwaarnemers. We hebben er inmiddels 3 binnen. Nou, als je ook weerwaarnemer wil zien, maak even een mooi filmpje. En vertellen van de wie was de zus in de provincie. En stuur het even op via de L1-app. En dat is een druk. Dennis van der Heijden, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pascal en Stefan. Goedemorgen, Dance donderdag in de jaren 80. Gewoon even een mega hit van AHA.
0: Oh joh.
1: En Take On Me.
0: Ja, maar goed,
1: hè. Zo'n donderdag. Radio,
0: dankjewel. John, goedemorgen.
2: Ja, jongens, ik wil nog even terugkomen op de Dance Classic van vandaag.
0: Welke?
2: Hij was Dancing on the Ceiling van Lionel Richie. Is hij ergens geweest?
0: Nee, nog niet.
2: Dat is ook een fijne plaat uit de jaren 80, of niet? Hey, groetjes, Radio,
0: kom maar erbij zitten. Goedemorgen, Mikey.
3: Hey, goedemorgen, L1.
0: Hallo,
3: Mikey, uit Halen. Ik heb toch wel een verzoekje voor de 80er jaren.
0: En dat is?
3: Ferrari met Monza.
0: Oh, Ferrari met Monza.
3: Ik zou zeggen, Radio.
0: Ah, ik heb toch slecht nieuws voor dich. Want die plaat is toch eigenlijk uit de jaren 70, hè? Maar goed, dat maakt niet goed, Mike. Gewoon even gewoon een nieuwje inzenden. Ik maak allemaal niks goed. Straks, dan komen we eens even kijken wat er meer allemaal binnenkomt. Want we zien dan nog steeds in hoe het wel

60s in de jaren 80 ging ze elke week naar de winkel. Holden ze de popfoto, de hitkrant, zingen grote posters in. En dan ging ze naar pap of mam en zei ze met ze wat, hebben we nou behangplek? En dan ging ze de ganse boel behangen met alleen maar posters van die favoriete artiesten. Weet zeker dat Sting van de Police op je sommige hobby's hoort. Police huurde ze met

0: mee te maken dat één plaat er wel op release gesteed. Dat is Lionel Richie met Dancing on the Ceiling. Dankjewel, Monique. Monique is onze marketenster, maar natuurlijk ook notaris. De B-held of plaat al in release gestoord. En dan mogen ze natuurlijk net maar mee doen. Maar dat maakt niet zoet. We gaan eens even kijken naar Roger er zit. Nou, jongens, werd ze wat? Werd ze dit nog? Barbarella met Cheer You Up. Beste clip ooit. Ja, ik kan me het release niet voorstellen, Roger. Dankjewel. Twan Cookie, hallo jong, welkom. Goedemorgen man, zeg het dus.
1: Goedemorgen, hier met Twan Cookie.
0: Hallo Twan.
1: Ja, lang geleden.
0: Maar echt waar.
1: Ik ga toch ook voor de Bee Gees.
0: Welke van de Bee Gees?
1: Maarten is zo'n dag van.
0: Ja.
1: Is lang geleden. En we horen weer van elkaar. Groetjes en... Adiwa.
0: Adiwa, dankjewel voor de bijdrage. En Lily zelfs letse, goedemorgen Pascal. Ik gewoon voor YouTube met With or Without You 1987. Radiowa en een hele schoenen dag.
2: De voorgloeier.
0: Dan zien we er wel goed, jongens. Dan zien we er goed. Welke voorgloeier hebben we vandaag? En dat vind ik wel zoek, het chiques. Eigenlijk zien ze niet meer actief, zeg maar, als band zien. Maar destijds waren ze wel mega populair. Komen gehoord uit het Limburgse land. Ik heb het over Fietsenfrim. En de wals met Maria. Dit gewoon vandaag hier op deze dansdonderdag. Ja, met de wals. De kans op dansen natuurlijk, hè. Links, twee, drie, links. Dank voor het stom allemaal.

0: fietsen Fram en de Wals met Maria als Sinde de Vurgelier van vandaag hier bij Alleen. Jongens, jongens, zocht hij al dansen, Stefan?
1: Zoenkelen,
0: ja.
1: Heerlijk.
0: Heerlijk. Welke pruik wil ze straks hebben?
1: Welke pruik? Ik heb drie haar, hè? Oh!
0: Ja. Ik heb beloofd dat ik vandaag zou headbangen. En onze luisteraars die zeiden tegen mij eigenlijk dat ik de lange pruik bramers doen.
1: Ja.
0: Dus ik steek straks deze pruik op, dat is de pruik met de krullen.
1: Is prima.
0: Pas eens even, kie op zijn Duits. Ik heb ook alvast even een klein beetje passen.
1: Match lekker bij het shirt, mensen.
0: Ja, kijk. Heb ik hem ook op gekozen, want ik heb gisteren nog gebeld van welk shirt heb staan. En het zit er wel een beetje vet en goed zo, hè?
1: Ja, even kijken op ja, jongen, fantastisch. Kijk, hier staan wel een pruik, mensen.
0: Heerlijk. Jongens, wat een wensen, mensen. Nou, we gaan er straks door. Nu eerst toch maar eens even kijken in de provincie, want er zien wel wat mooie weerwaarnemingen binnengekomen. We hebben er drie. In de mine mutte, 10 pot grutte, 10 pot kaas. In de mine mutte, wie is de baas?
1: Dat is Alex Oethechte.
2: Goedemorgen, Pascal.
0: Hallo.
2: De weerwaarneming moet herten.
0: Welkom, jong.
2: Ja, het is nog een dikke 12 graden boete. Niet echt koud.
0: Nee.
2: De zon komt langzaam op. Geen 19 graden worden. Mm-hmm. We kunnen dan toch wel gaat regen krijgen vandaag. Dus ik zou zeggen, toch voor zekerheid een regenjas metnemen.
0: Dat doen we zeker, jong.
2: Ik zou zeggen, maak er een schone uitzending van.
0: Dat doen we.
2: In de wijk van de 80 jaren. En ik zou zeggen,
0: radio. Radio, Fransje, dat is nog even weten. Ik was op dansen bij Pietje Moors uit Remun. Ja, de Engelse wals, hele tijd draaien. Ik was zo dol als ik weet niet wat. Ik had vroeger ook gedansles. Ja, dat heb ik nog gehad, joh.
1: Ja, hoor.
0: Ja, dat was Wiel van Tuut, die dansles geven is. Helaas neem maar ongeros.
1: Wat horen dan een beetje de dansen in de ET's? Zijn we de cha-cha-cha?
0: Nou, dat heb ik niet gedaan. Nee. Engelse wals, dat was toch wel een beetje kloppen.
1: Ja. En de salsa en zo, is dat allemaal later en zo? Helemaal
0: Dat heb ik nog maar gedaan. Toen heb ik schaak en dans als meer gehad. Goed. Alex Feiten, dankjewel jong. Van Alex Schomenol.
1: Nou, naar André uit Grashoek.
3: Goedemorgen Pascal en Stefan.
0: Hallo.
3: Vloetegrashoek, de weerwaarneming. Maar verder aan het begin.
0: Ja.
3: Pascal, wat voor een shampoo gebroekst toe. Jongen, wat tot de horven geruit. Dat wil ik ook hebben.
0: Ja.
3: Maar goed, verder met het weer. Vandaag een bewolkte dag op deze donderdag. Het is terug op het moment. Het zal nog wel de hele dag gaan blijven tot de avond. En dan kunnen we het regen krijgen. De wind die begint er behoorlijk aan te trekken. Er kan een windkracht 4-5 weer vandaag, dus het is niet mis. Daardoor natuurlijk wel geen mist, dat is logisch. Maar ook af en toe plaats voor een strelke zon.
0: Zeker.
3: Dus al met al een beetje een gemixte dag vandaag. Goed, ik ben terug in de studio. Een hele fijne dag.
0: Heb goed, jong.
3: En radio.
0: Radio, dankjewel. De lampjes rollen langzaamaan op je andere formaris in de Grashoek. En hebben we nog einde over.
1: Heerlijk.
0: En naar welke plek in de provincie gaan
1: we
0: dan?
1: We gaan naar Blerik.
4: Goedemorgen Pascal en Stefan. Hallo. Luisteraars Alleen Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Blerik richting Venlo. Het is vanochtend een mooie ochtend met wat blauwe lucht, wat zon. Wel wat wind en een frisse start van de dag met een graadje of 12, 13. Maar voor de rest wordt het vandaag best een redelijke dag met een graadje of 19. Met wat wolken, wat zon. En later op de dag toch weer kans op een buitje. Dus je moet er toch maar van genieten. Over de rest zou ik zeggen, maak er een mooie dag van. En tot morgen.
0: Radio A, dank je.

0: gewoon de werk van
1: eten.
0: En sommige mensen vorige week heten hoe de code wordt voor ze nu de grubs om de kans te maken op de koffiepakket. Heel simpel, we gewoon immers nummer zo meteen en de naam uit de jaren 80 en dan moet ze gewoon onthalen. Je kan zomaar zien dat we dit straks bellen tussen 9 en 10. En als ze dan weet welke naam dat het is, komt ze in de uitzending. Dan is het koffiepakket voor dicht. De naam voor het koffiepakket vandaag is Arnold van der Leijden. Arnold van der Leijden.
1: Een schoudervulling recht. L1 Ethisch Week 1989.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Koffie en ik, wij zijn onafscheidelijk. Het is mijn ochtendritueel, mijn pauzemoment. En na een lange dag, mijn uitroepteken. Daarom is er Huub. Een gekmakend, lekkere bak, vol karakter.
3: Wilt u een testament of levenstestament laten maken? Let dan goed op. Voorkom hoge kosten en ga rechtstreeks naar de notaris. Meer weten over erfrecht en het levenstestament? Kom naar de gratis infoavonden van Wolfs Knops Notarissen in Heerlen. Nu ook online. Kijk voor meer info en inschrijving op wolfsknopsnotarissen.nl.
2: Hups, lekkere koffie. Bestel hem snel op shop.refill.nl.
4: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice word je altijd snel uitbetaald. Het bedrag staat al binnen één werkdag op je rekening. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
8: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Download de gratis Opgelicht app. Beter alert dan opgelicht.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Meerdere agenten zijn gisteravond uitgerukt voor een melding van een steekpartij in Sittard. Wat er precies is gebeurd en of er iemand gewond is geraakt, is niet bekend. De kabinetsplannen die op Prinsjesdag werden gepresenteerd vallen slecht bij bierbrouwers. De directie van Alfa Bier uit Tull ziet de kosten toenemen als deze plannen doorgaan. En met de introductie van een nieuw vignet hoopt de GGD meer scholen te overtuigen om te investeren in de gezondheid van jongeren. Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eerdmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
12: Ik vrees dat de totaaldeal passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
11: Eerdmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar die was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
13: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Fase echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen toe hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
11: De enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer.
14: Bij BTN De Haas is het van 20 juli tot en met 31 augustus zomer in de tent. Ontvang bij elke €500 een lot voor een prachtige prijzenpot van €14.000. Vanaf €250 ontvangt u een gratis bron voor goedboeren zonnebril. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goedboeren.
15: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
16: Mazeik, 100 jaar terug in de tijd. Prachtige paardenkoetsen, historische klederdracht en sfeervolle muziek. Zondag 20 september, koetsenparade in Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
17: De vloeren- en raamdecoratiespecialist. Grote in wonen. Maastricht.

0: Van die fluoriserende kleier als in sporten. Dat is ook maar in, hè? Vooral met de vaste oren. Nou, we hebben de pruiken alvast goed gekozen. Gaan we zo meteen door. Maar Stefan, toch een beetje aan dingen in de vroeg. De jaren 80, als dat voor truckdings. Waar ging ze toen op vakantie, zeg maar, met de pap en de mam?
1: Nou, dat was vooral de jaren 90. Want ik kom uit 86. Maar de eerste vakantie die ik me kan herinneren met mijn ouders.
0: Ja.
1: Nou, het boerenland dan wel, hè? Gewoon naar Polen.
0: Naar Polen?
1: Ja, mijn mam is natuurlijk Pools.
0: Ah, zo.
1: Dus vandaar dat ik in 1993, dat is net na de 80's, ben ik voor de eerste keer naar Polen geweest.
0: Nou, weet je, ik ging in de 78 voor de allereerste keer op vakantie, maar de jaren 80 ging van naar de camping, naar de Leijster, de Roggel, naar de Staakerven. Mm-hmm. Dat was dan eigenlijk met de fiets een half uur keer hier. Maar de ging ze niet naar het buitenland, ging ze niet naar Spanje.
1: Nee.
0: Die waren er wel bij, die mensen, maar die hadden best wel getten voor teer. Die hadden knuip, zei mijn papa dan altijd. Ja, en dan ging ze met zijn auto zonder airco. En dan kent ze binnen de first als een jengelend cassettebandje. Die grote kaart van mam. En voorstel was eigenlijk de rochie van... Wie ging Gerbrugge op vakantie? En waar ging ik er naartoe op vakantie? Dat
1: tegenwoordig is het vliegen naar een vakantieland. Ja, dan kent ze voor een paar tientjes met een beetje geluk al naartoe vliegen. Maar vroeger wordt het natuurlijk hartstikke duur.
0: Ja, zeker als de EMC van ik ben naar Amerika geweest. Dus Amerika, dat was niet te betalen. Of nou Curaçao, dat was gans apart.
1: Ja, precies.
0: Maar goed, waar ging ik er naartoe? Was dan echt weer nou, leuk zeggen. Het Sauerland,
1: misschien.
0: In Bruce, dat ging. Maar alle ken je op. Laat even weten via de L1-app. En misschien dat ze zegt van ik wil meer vooral wel even vertellen op de radio. Dat vertrouwen we alles goed in ze vinden.
2: Koffie, koffie, lekker bakkie, koffie. Jongens, wie lust er een koffie?
0: Nou, ik luister ook zeker wel een cupje met koffie. En we hebben gans pakket hier weer klaar liggen. Hoe hebben ze de tas geloten, Steven?
1: Oh, ik heb geen idee.
0: Oh.
1: Welke tas? De tas koffie of de tas met koffie?
0: Ja, die tas met koffie wil ik hier weggeven. Maar de tas koffie, die wil ik zo meteen hebben. Het codewoord voor vandaag is Arnold van der Leijden. Arnold van der Leijden. Zometeen nog het verhaal opmerkelijke afstudeerproject van de Limburgse student Timo. Want daar wil weten of het mogelijk is om pindas te telen in ons lunch.
3: En laten we nu eens gaan kijken hoe zo'n personal computersysteem er in werkelijkheid uitziet.
4: Ethisch Week.
5: L1 1904.

0: 16 woers. Dan had ze dan een Poeg of een Vespa of MTX, geloof ik, hè? Die dingen. Waanzinnig schoon om mee te maken. Maar we hadden natuurlijk even vakanties. Wel bustig vroeger op vakantie geweest. En van Eve, ik ben het stinken nog, joh.
1: Ja, ik
0: woon
1: in Barcelona, nog steeds. En de jurkje was 13 en 14. Dat was vroeger nog de tienertour.
0: Tienertour,
1: ja. Met de trein.
0: Ja, zeker.
1: Die ging toen nog wel redelijk op tien, moet ik zeggen. Dus dat kostte nog wel eens wat blenden. Maar ja, we gewoon naar de pad maken, hè. Dat was het
0: vroeger,
1: joh.
0: Zeker, dankjewel voor de bijdrage, hebben van Eerbeek. Alex Feiten, de Lut Weerte. Goedemorgen, Pascal en Stefan. We gingen naar Wielingen, naar het Sauerlandstern. Prachtig berggebied. Groetjes van Alex. En inderdaad, daar ben ik ook wel eens vaker geweest. Was heerlijk om dit allemaal mee te maken, jong. En dan moesten we nog 40 jaar later met papa en mam nog steeds zijn. Maar Stefan, dit ook een gans verhaal.
2: Vroeger op vakantie met papa en mam. Oh, ik ben 17 jaar lang metgegaan met de caravan. Van Toezoet naar Westkapelle in Zeeland. Jong. Altijd naar dezelfde camping.
0: Altijd
2: een heel eenvoudige camping. Niks te doen, eigenlijk niks bijzonders. Maar we amuseren ons altijd heel erg goed. Dat kost de fietsen, dat kost de wandelen, we kosten binnen iedere steen op de hoek. Want we komen er tenslotte 17 jaar lang geweest. Maar het schoonste waar, toen ik een jaar of 15, 16 was, daar loopt op loopafstand een discotheek, de Hooizolder, een begrip in Zeeland. Nou, daar hebben we toch het late uurtjes gemaakt, door het Erpelenveld trucje komen, tot onder de oksels in de drek. Och jongens, ze zaten wie een kanon op een strandje liggen, smorgens om 1 uur wakker weer op, ja dan is het al middag. Ze roepen wie een kreef. We hebben het allemaal met gemaakt. Leuke dingen met gemaakt, terug op de camping komen, op een jongerenveldje staan achteraan. Dus niet meer bij papa en mam, maar achteraan. En dan zoeken ze de tentjes, de lampjes nog aan. En dan zoeken ze een hele rare fitnessbewegingen om het maar netjes te gooien. Ja, dan stik je straks weer tegen die tentnetten. Zeker, ja, ook dat hebben we met gemaakt. En toch worden het een schone deed.
0: Absoluut.
2: Gewoon in Nederland, niet weg. En niet naar Spanje heer. Vaste stop waar altijd Gilsen rijden. Want papa reed alleen maar over Nederland heer. En daar trokken we even met. Zie wie we de snackmoer compleet leeg.
0: Nou,
2: ja. Dat blieven toch zo'n herinneringen. Toevallig zijn we vorig jaar oktober. En zien we daar zelf nog een keer truc geweest met de caravan. De broren zou ook nog op bezoekje komen. Waar het ook wel even weer leuk om weer doos te zien. Maar ja, zoals alles, waar er veel veranderd door de jaren heer.
0: Zeker.
2: Dus.
0: Dank voor die
2: dat
0: rol.
2: Dat zijn de vakantieherinneringen om mijn jeugd.
3: Je Walkman op standje Max.
0: En dat was Michael Jackson ontzettend populair. Bracht hier in de jaren 80 zijn album Thriller uit. Maar toen kwam dit. Who's bad? En dan vond je allemaal wel akelig al die clips die uitkwamen. Die duurden misschien wel af en toe 10 minuten. Zeker van Thriller. Maar dit was wel een hele stoere clip.

0: is de vraag die we stelden. Waar ging ze op vakantie in de jaren 80? We hadden zo'n verhoog gehuurd van mensen die gingen met de caravan, met de ganse familie, de snackmoor leeggolen en nummer op. Roger, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Pascal en Stefan.
0: Hallo, man.
1: Ja, in de jaren 80 gingen we weer met papa, mama en mijn broerke. Regelmatig op vakantie naar Oostenrijk, één keer per jaar. En dan gingen we naar Pension Carossa. En ik hoorde dat we s'avonds eten wat de pot schaften.
0: Ja, ja.
1: En er ook iedere dag ook een beetje op de baan in de receptie wat er vanavond gekookt ging werden. En op een gegeven moment zoek mam dat we s'avonds leven kregen.
0: Ja,
1: en als ik ergens van over mijn nek kon, dan is het wel te pakken vergens weer.
0: Kan je me voorstellen?
1: Goed, mam dat aangegeven aan die mensen van het pension. Oh, de regel dat gaat de hut en paal. Houden ze gepaneerd net zo in een schnitzel. En ja, dat was ook een regel. Als ze hun bocht niet leeg houden, dan kreeg ze ook geen toetje. Dus ja, weer die een antwoord best om de tijger zo goed mogelijk leeg te eten. En ik zie nog een schnitzel op de tijger liggen. Ik haal er een stuk van uit. Duur met een mondje. Ik bied twee keer.
0: Ja,
1: dat
0: heb ik
1: in de gaten. En dat is geen schnitzel, dat is wel even. Dus
0: het
1: komt mijn linie recht terug op het bocht. En die vrouw van de persoon die ooit gezien heeft, die zegt zoiets van... De jongen dus echt in de rij, want ze hebben een echte schnitzel gekregen.
0: Oh.
1: En een goed toetje. Roger.
0: Roger, dankjewel. Ja, de moest de auto gaan leren en zeker lever eten. Aha, de Sunrise Science on TV. Het is de 80's week. Hebe L1. Jongens, kom er maar in. 1, 2, hup.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Ontmoet internationale kunstenaars, ontdek unieke werken en koop direct van de maker op de Europe Art Fair, 19 en 20 september in MEC Maastricht. Bestel tickets voor de halve prijs met code LIMBURG26 op europeartfair.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: Geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
11: Hey, Remon!
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Goedemorgen, dit is het L1 Nieuws. Meerdere politieagenten zijn gisteravond uitgerukt voor een melding van een steekpartij in Sittard. De melding van het incident in de wijk Wrangendaal kwam rond 9:45 binnen. Wat er precies is gebeurd en of er iemand gewond is geraakt, is niet bekend. De kabinetsplannen die op Prinsjesdag werden gepresenteerd vallen slecht bij bierbrouwers. Directeur Harry Meens van Alfa Bier uit Tull ziet de kosten toenemen als deze plannen doorgaan. Een belangrijke verandering is het verdwijnen van het zogenoemde kleinbrouwerstarief. Dat is een fiscale regeling die kleinere brouwerijen tegemoet komt. En met de introductie van een nieuw vignet hoopt de GGD meer scholen te overtuigen om te investeren in de gezondheid van jongeren. Tot en met november moet het concept gezonde school onder de aandacht worden gebracht bij schoolbestuurders. In Limburg worden de triolieren in Reuver en de Robbedoes in Vaals bezocht. Het weer in Limburg. Vandaag is er veel bewolking met hier en daar een aantal opklaringen. Het blijft tot in de avond zo goed als droog. Bij een stevige wind wordt het maximaal 19 graden.
14: Week. Dit is L1. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1. 80. L1

0: de breuken liggen klaar. Mochten zich zo meteen nog verder dat er een vette heavy plaat kunnen, gewoon wel even headbangen steken.
1: Het wordt nog de hele dag.
0: Ja, het kan anders morgen nog. En ik stond door nu heb gedaan met een kriebelde klein beetje. Toto, het is een Pamela in L1.
2: L1 Media Overzicht.
0: Dan gaan we eens even kijken wat er op dit moment allemaal in de wereld aan de hand is. En dan beginnen we even met de eerste dag van de algemene politieke beschouwing. En die hebben vannacht tot 2:30 geduurd. Belangrijkste vraag is met welke oppositiepartij het minderheidskabinet wil samenwerken. Ja, 21-leider Eermans opende de deur om deelakkoorden met het minderheidskabinet te sluiten.
3: Ik vrees dat die totaaldeal, dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen. Of niet.
0: Maar daar ziet Jesse Klaver van ProNiet op te wachten. Hij wil liever dat het kabinet één groot akkoord sluit met links of rechts.
4: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
0: En de algemene politieke beschouwingen die gaan vanochtend verder. En dan is het de beurt aan premier Jette.
5: Ja, Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Nederland ging van plek 43 naar plek 46. En vorig jaar daalde ons land ook al 15 plekken op die lijst. En de daling komt vooral doordat andere landen meer doen aan de genderkloof, zegt deze hoogleraar.
6: Waar Nederland nog wel een groot verschil laat zien, is als het gaat om politieke invloed. En alhoewel het aantal vrouwen in de Tweede Kamer wel is toegenomen, is het aantal vrouwelijke ministerposten is wat achteruit gegaan. En we hebben nog nooit een vrouwelijke minister-president gehad.
5: Ja, een ander verschil is dat er in Nederland ook minder vrouwen zijn met topfuncties bij bedrijven. Bovenaan de lijst staan IJsland, Finland en Noorwegen. Vorig jaar daalde Nederland al 15 plekken op de lijst.
0: En dan op de A15 bij Rotterdam laat Rijkswaterstaat op een deel van de Suurhofbrug minder verkeer rijden. De brug 1974, ja, er zijn scheuren ontdekt. De brug stond al onder verscherpt toezicht omdat er recent een paar keer tegenaan gevaren was, zegt de Rijkswaterstaat.
7: Bij die inspecties waren scheuren geconstateerd en later is geconstateerd dat die scheuren groter werden en ook vertakkingen hadden. En dat de zogenaamde hoofdligger, want daar zitten die scheuren in, ook begon te bewegen. De hoofdligger, dat is een hele lange stalen balk die stevigheid geeft aan de brug zelf en vooral aan het dek.
0: Twee rijstroken in de richting van de Maasvlakte zijn per direct gesloten. Het verkeer wordt over de brugstrook geleid. Een ander deel van de Suurhofbrug wordt nu geschikt gemaakt voor twee richtingverkeer. Het gaat zo'n 4 tot 8 weken duren. En volgens Rijkswaterstaat moeten weggebruikers toch rekening houden met een extra reistijd. 20 tot 30 minuten.
5: Hoi. Nou, president Trump dreigt de Amerikaanse handel met de Europese Unie stop te zetten als de Europa en Canada nauwer gaan samenwerken. En gisteren deed de EU-voorzitter van der Leyen dat voorstel. Trump noemt die plannen lachwekkend en een vijandige daad.
8: If they do that, if Europe does that with a bad intention, if it's a good intention, that's fine. If it's a bad intention, we'll put very heavy tariffs on Europe.
5: Ja, Canada is verwikkeld in een handelsoorlog met de VS. Ja, door het klappen van onderhandelingen over terugschroeven van handelsbeperkingen.
0: We zitten op vandaag 17e van de 9e, 17 september 2026. Koning Willem-Alexander die heropent vanmiddag kasteel Huisberg in Sierensberg. In het Europese parlement in Straatsburg geeft de Canadese premier Mark Carney een toespraak. En NEC neemt het in de eerste wedstrijd in de Europa League in terrein op tegen Juventus. We zitten nog steeds midden in de 80's. En in de 80's kwamen ook hele fijne rock ballads uit. Vandenberg, Burning Heart.
9: Toen Fly nog een gulden kostte.

0: Vandenberg, Burning Heart, Be Alleen in de 80's week. Oeh, 80's waren vet, maar de liedjes van Frans Pollux zijn ook vet. Vanochtend is liedje van de IWG Del 2 en Ode aan het oeuvre van Frans Pollux. En we spreken hem straks hier in de uitzending.
1: Wat deed jij in de jaren 80?
0: Nou, ik weet nog wel iets vroeger in de jaren 80 deed. Er ging zoveel met de pap, er zei van wetse wat, pakken ze een eikrant. Die eikrant die werd op de toffel uitgelacht. En in één keer kwam er een grote zak met apenneutjes. Wat er wel pindas kwamen op toffel. Dan gingen we samen pindas doppen, zo is dat hoort. Dat was heerlijk om te doen. Maar ja, die pindas die kwamen uiteraard allemaal uit het boerderland. Maar ja, we hadden een ander klimaat natuurlijk. En we warme klimaat werden ze normaal geteeld. Maar die komen eigenlijk uit Noord- en Zuid-Amerika en China. Maar Timo Bordinek uit Kessel, die dacht er gans anders over. Door de veranderende klimaat moet het ook mogelijk zien om die pindas bij ons te kunnen doppen. Doe het maar mij.
2: We hebben dit jaar 150.000 zaadjes gezaaid. Pindas worden eigenlijk voornamelijk in Noord-Amerika, Zuid-Amerika geteeld, China. Dat komt vooral omdat het weer daar beter is, waardoor je ook een langere goede periode hebt. Ja, toch omdat het weer verandert en het klimaat opschuift, ben ik toch gaan proberen of het hier ook kan. En het is gelukt. De plant heeft zich goed kunnen ontwikkelen. Rond de 70 tot 100 pinda's aan de plant. Dus we hopen dat we een goede oogst hebben dit jaar.
0: Ja, ik hoop het ook, jongens. Zou het zien. En daar hebben we de Limburgse Fly, Limburgse pinda's. En nu de 80's, Donna Summer, Stadium van die band. Hier bij Alain, bij Pascal en Stefan.

0: Hoekstraat.
1: 1-1.
0: Precies al is voor ons.

0: langs de vloer, hè? Hoeha, hoeha, hoeha, Billy Ocean met de Going Get Stuff, IBL 1.
1: Ethisch weer.
0: Een van de dingen wat in de ethisch echt wel zo was, dat ze minder naar de kapper ging. Want die hol is zo lang groeien dat ze denkt van nou, van weer 4, 6, 7 weken kost het misschien een keer naar de kapper. Nu is het 3 weken en dan moeten ze weer gemillimeterd weren. Was van Sjoen, zeker die artiesten destijds, hadden allemaal zo lang horen dat ze dachten zichzelf, wauw, wie kriest het kloor. Elke morgen in plaats van dat ze met de tandenbos al 5 minuten door de mondjes heeft te reuren, geeft ze nu even 4 minuten feunen. Wat dan moet gebeuren. Nou ja, feuren mezelf doen door al die joren niks meer over zijn kop eigenlijk. Maar je ziet natuurlijk wel dingen bij Stefan die ze dus kent verangeren door middel van een prukske. En dat prukske heb ik ook aan dicht gegeven. Hoe is die prukske eigenlijk? Ah, dat is een prukske. En we hebben ze ook gezegd van, nou, we hebben foto's gemaakt middels AI, wat heel fijn is. En dat kent zich er ook nog steeds door. Morgen gaan we iemand voor verwennen met een vinylpakket en een echte platenspeler. Maar goed, als ze dicht een klein beetje tot ethische figuren wil ze omtoveren, dan kent dat. En dan hebben ze neem ik aan nog lange hoor. Goed. Die lange hoor kunnen we wel even verregelen, maar we hebben zelf geen pruken meegenomen. Sorry, van Mietzi even televisie kijken en als ze niet kijkt, dan zou je denken van, doet u mij zo meteen in de auto of was ook bus of op die werk? Want we hebben beloofd dat we toch een klein beetje zouden headbangen.
2: In de auto?
0: Ja, ik kan ze met de kop zweeën. Oh. Dat geeft natuurlijk, hè. Ik heb een pruik op. Wie zit het?
2: Ja, ethisch, hè?
0: Dit is echt ethisch. Ja. En wie ethisch wil ook best wel stevig muziek. Zullen we even een klein beetje met de kop zweeën zo meteen?
2: Prima.
0: Kom maar door, dan komt er. 1, 2, 3 en hop!

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Nou, of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
4: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
3: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
5: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
3: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art-beweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
6: Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding. Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
7: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala-ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu veelal staan, moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18. Morgen droger en zonniger en 1 graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires. Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september. Open huis. Bohaco. Goed bekeken, een klasse beter.
3: I'd been married a long time ago. Where

0: Omroep BNM.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroepbnm.nl of de gratis BNM-app.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eerdmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de, wat hij noemde, verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijk in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is die ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto
2: van
1: Sport,
2: woonhuis
1: dat
2: naar
1: is makkelijk
2: droomhuis.
1: Scoren.
2: Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september open huis. Bohaco. Goed bekeken, een klasse beter.
3: Dit is een programma van Omroep PNM en Omroep Horst aan de Maas.
4: Dit is Lunch Live. Vandaag met Nick Kortenoeven.

Cock Robin en Just Around the Corner. En daarmee begonnen we lunch live van vandaag. En van vandaag, dan heb ik het over de donderdag, de 17e van september. Het is 7 over 12. Leuk en fijn dat je weer luistert en kijkt naar Lunch Live, de lunchshow van Omroep PNM, samen met Omroep Horst aan de Maas. Ik heb voor jou muziek klaarstaan. Dan spreek ik heel even in de playlist van Ed Sheeran, van Fleetwood Mac, van Phil Collins, maar ook van Alvaro Soler. En uiteraard nog veel meer andere muziek. Voor elk wat wils, althans, dat is mijn poging. Of het gaat lukken, zien we allemaal weer over een uurtje. We gaan even naar het nieuws in het kort. Het CDA wil van het college weten wanneer de gemeenteraad de herrijkte visie begraafplaatsen kan verwachten. Raadslid Martin van der Avoort heeft hiervoor schriftelijke vragen gesteld. En volgens het CDA zou de herrijking al in 2025 plaatsvinden. En lokaal PLMA's heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de lekkages aan de waterleidingen. Aanleidingen zijn signalen uit Balen over een toenemend aantal lekkages, waarbij volgens de fractie soms meerdere problemen tegelijkertijd optreden. En vanaf zaterdag komen 14 verenigingen uit PLMA's, nee, Horst aan de Maas moet ik zeggen, in actie tijdens de grote clubactie. Ze verkopen deur aan deur loten om de clubdoelen mogelijk te maken. Wat gaat het weer doen? En blijft droog. Temperaturen circa 19 graden. Wat het weer de komende dagen en misschien het weekend al gaat doen, ik vertel het je allemaal na het nieuws van 12:30. En over nieuws gesproken, het actuele, het meest actuele, allemaal op onze social media. Bijvoorbeeld onze website, maar ook de app op jouw telefoon.

0: Something happened on the way to heaven. Maanden trainen, voor het eerst een klap incasseren en uiteindelijk voor familie, vrienden en collega's de ring instappen. Voor de deelnemers aan Boxing Pillema's draait het straks niet om de knockouts, maar om sport, beleving en verbinding. Veiligheid staat uiteraard daarbij voorop.
1: Ik kan je eigenlijk niet voorstellen dat ik aan het trainen ben. En straks zeer waarschijnlijk in een mooi aangekleden zaal, in een ring, met allemaal bekenden, vrienden, collega's, familie, ga je zo'n wedstrijd doen.
2: Dit is een business event, dit is geen regulier boksen. Dit zijn mensen die gaan het één keer doen. En dan moeten wij zijn verantwoordelijk als scheidsrechter, als bond, dat die mensen heel huis verticaal gezond de ring uitstappen. Dus wij nemen daar ook geen risico in. Zien we dat het te hard gaat of dat het foute kant op zou kunnen gaan, stoppen we gewoon de wedstrijd.
3: Nou, ik vind het vooral leuk dat het op een vriendschappelijke manier gebeurt. Hè. Dit evenement is niet bedoeld om iemand KO te slaan. Hè. Het moet een stukje beleving worden, wat Pillema's trouwens heel sterk is. Hè. We hebben fantastische lokale initiatieven. Hè. Noem de ondernemersprijs, de cultuurprijs, nou, sportgalen, noem allemaal maar op. Wat wij hier in evenementen hebben, wat met elkaar verbindt. Nou, afgelopen jaar aan het kampioenschap van Bevo. Nou, daar krijg je een kippenvel van. En volgens mij moet dit ook zo'n kippenvel momentje worden. En dan sta ik inderdaad vooraan om mee te doen.
1: Maar maak het ook niet te groot. Geniet ervan. Kruip het ze niet doen. En geef toe aan die spanning.
2: Voor heel veel mensen is dit een once in a lifetime experience. Neem het ook niet te serieus. En je traint heel wat tijd bij elkaar. Daarom zeg ik aan het begin. Ik noem dit altijd band of brothers. Er ontstaat een band. Je traint 3 tot 6 maanden met elkaar. En ga dan niet tijdens dat event elkaar de ring uit proberen te slaan. Omdat het leuk is voor je familie, vrienden, om iemand knock-out te slaan.
4: Het is gewoon wel wennen dat je gewoon, ja, met het slaan, zeg maar, dat heeft toch wel een impact op je lichaam. Dat je denkt van, oh ja, je komt er in ieder geval niet zonder kleerscheuren vanaf. Maar dat weet je uiteraard ook van tevoren wel. Ik heb natuurlijk ook gehandbald, dus ik ben ook wel wat klappen gewend. Maar dat is ook wel weer een tijd geleden. Maar ja, goed, het is wel heel erg leuk om te doen. En ik heb er ontzettend veel zin in.

0: zag een paar jongens die echt serieus goed kunnen boksen. Ik denk, ik heb echt twee boksers, als die tegen elkaar boksen, dan heb je een heel leuk gevecht. Nou, er zijn ook mensen, daar zie je, die staan aan het begin, maar ook conditioneel. En dat vind ik nog het allerbelangrijkste. Je moet dat wel drie rondes vol kunnen houden van anderhalf minuut. En zoals ik ook aangaf, zo'n event tijdens de, als het echt om het echte gaat, de helft van de conditie ben je kwijt door spanning. Dus die mensen moeten daar wel serieus op voorbereid zijn. Maar dan hebben we nog steeds trucjes dat we de rondes inkorten zonder dat er iemand het in de gaten heeft.
1: Okay, je hebt nu de eerste klappen al een paar keer gehad, dus dat is even wennen. Ook even wel eens maar lichtjes op je hoofd tikken en dan denken we, oh, dat is het. Maar als je alweer een lesje verder bent en je krijgt weer een klap, dan denk ik, oh ja, we kunnen doorgaan.
2: Ik vind trainen sowieso vind ik wel lekker. Ik sport al vier keer in de week. Maar juist met dat boksen, een beetje de confrontatie, het spelelement vind ik gewoon super leuk eraan.
3: De eerste keer dat ik een klap kreeg, schrok ik een beetje, maar dat was snel weg. Ja, ik moet zorgen dat ik geen klappen krijg en dat ik alleen maar doe uitdelen.
0: Als je niet gewend bent om op je hoofd geslagen te worden, ja, dat moet je een keer mee gaan maken. Daar moet je op trainen. Datzelfde dat Max Verstappen zijn nek traint door de bochten te gaan. Zo moeten boksers gewoon gewend zijn om op het hoofd te slaan en daarmee om kunnen gaan. Niet dat er een paniek ontstaat daarna.

Carry On van Jungle. 50 inwoners van Meijer maken aanstaande zondag, en dan heb ik het over 20 september, kans op een grote geldprijs in de postcode loterij Miljoenenjacht. De inwoners uit postcodegebied 5768 nemen plaats in de studio en strijden samen met deelnemers uit 9 andere wijken om prijzen die kunnen oplopen tot 5 miljoen euro. De deelnemers uit Meijer reizen samen met de bus naar de studio. Sandra uit Meijer doet mee met haar man Jan. We gaan met het hele dorp samen met de bus richting de studio, zo vertelt ze. In speciale tactiek in het heeft het spel niet. We spelen op gevoel, maar we gaan wel all the way. Sandra en Jan weten al wat ze met het eventuele geld gaan doen. We hebben 3 kinderen die we heel blij gaan maken. En ook willen we onze tuin aanpakken. In totaal zijn 500 mensen uit 10 wijken aanwezig in de studio. 1 van hen maakt dus kans om als miljonair naar huis te gaan. En deze finalist neemt naast de presentatrice Linde de Mol plaats aan de desk voor het gouden kofferspel. En door de gouden koffers te openen, kan de finalist een geldbedrag tot wel 5 miljoen winnen. En de uitzending met de inwoners van Meijer is aanstaande zondag tussen zien vanaf 8 uur op de zender SBS 6.

0: En met Fleetwood Mac en Don't Stop zitten we halverwege de wedstrijd. 1:58. We gaan naar het nieuws en het weer. Goedemiddag, Tamar.
1: Goedemiddag, Nick. In Baarlo neemt het aantal lekkages toe. Daarom heeft lokaal PLMA's schriftelijke vragen gesteld aan het college. De partij wil weten of deze signalen over de lekkages herkend worden. Ook is het de vraag of andere dorpen in de gemeente soortgelijke problemen hebben. Daarnaast willen ze graag weten welke leidingen vervangen moeten worden en welke werkzaamheden al gepland staan. Het CDA wil van het college weten wanneer de herijkte visiebegraafplaatsen in Reuver verwacht kunnen worden. Volgens de partij zou deze herijking al in 2025 plaatsvinden. Dat is nodig om de kwaliteit van de algemene begraafplaats te behouden. Er zijn nu veel lege plekken en daarom vindt het CDA dat er duidelijkheid moet komen over de toekomstige inrichting van de begraafplaats. De actiecommissie Limburgse Taal heeft een jaar lang onderzoek gedaan naar mogelijke maatregelen om de Limburgse taal extra te beschermen. Uit dit onderzoek blijkt dat 48 van de 68 mogelijke maatregelen als direct kansrijk worden beschouwd. Sinds 1997 valt het Limburgs al onder het Europese handvest voor regionale talen of talen van minderheden. In 2030 is het plan om deel 3 hiervoor in te dienen. In Horst aan de Maas start zaterdag de grote clubactie. 14 verenigingen uit de gemeente komen hierbij in actie. Om een eigen clubdoelen mogelijk te maken, gaan zij loten verkopen. De vereniging ontvangt voor elk lot dat verkocht is €2,55. Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld hun kleedlokalen opknappen of trainingsmaterialen aanschaffen. En dan nog het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er waait een matige wind. Vanmiddag wordt het maximaal 19 graden en vanavond gaat het waarschijnlijk regenen. Vanmorgen is de verwachting bijna hetzelfde met een eventuele bui overdag. Meer nieuws kunt u vinden op omroeppnm.nl en omroephorstaanemaas.nl.
0: Dankjewel, Tamar. We gaan meteen door.

voorstellen, Lefley en Boston. En ik kan me voorstellen, zeker wanneer je van country houdt, dat je, wanneer je in de auto zit, het gaspedaal iets harder indrukt. Maar let op de A73 Venlo richting Venray wordt je gecontroleerd op jouw snelheid. Dus let daar heel even op wanneer je daar in de buurt bent. Dan de andere meldingen die binnen zijn gekomen. Op de A67 Eindhoven richting Venlo, de hoogte van Maasbree, staat een auto met problemen bij 64,7. Dan gaan we naar de, even kijken, de Kreeveldseweg, de hoogte van Venlo. Daar lopen namelijk dieren op de weg. En last but not least, de hoogte van Halen op de Roermondseweg. Daar staat een auto in de berm. Dus op deze drie puntjes heel even alert zijn.

0: Ja, heel even terug in de tijd. Middels Ricky Nelson, Poor Little Fool. 13 minuutjes over 12:30. En je luistert en kijkt nog steeds naar Lunch Live. De lunchshow van Omroep PNM samen met Omroep Horst aan de Maas. Pas eind 2023 pakte Pavel Oortwijn uit Balen voor het eerst serieus de kwast op. Wat begon als een toevallige kennismaking met schilderen, groeide in korte tijd uit tot een passie. Inmiddels volgt hij naast zijn werk de kunstacademie en deed hij voor het eerst mee aan Rondje Kunst. Ik ben nog volop bezig met de ontdekkingsreis.
1: Ik ben op een ontdekkingsreis bezig en ja, het is van alles en nog wat eigenlijk. Ik ben aan het zoeken naar wat ik leuk vind, wat ik kan, waar de mogelijkheden liggen. Dus ja, mijn werk is nogal divers, als het maar olieverf is, want daar ben ik mee begonnen en ja, dat is voor mij bekend.
2: Wanneer kwam je erachter dat u iets met kunst wilde doen of dat u daar goed in bent?
1: Ik ben eigenlijk per ongeluk ingerold. Ik kwam een keer toevallig langs een clubje dat aan het schilderen was en toen hadden ze iets, doe mee. Ik denk, nou ja, ik kan meedoen, eens kijken wat het wordt. En de eerste gedaan. En eigenlijk vond ik dat wel leuk. Mijn hoofd werd rustig. En dan had men zoiets van, ja, eigenlijk heb je wel talent. Nou, dan ben ik wat meer gaan onderzoeken. En ja, langzaam zeker in steeds verder en verder gaan uitbouwen. En ben ik nu zelfs begonnen met de kunstacademie tijdens mijn werk. Dus zo een beginnend kunstenaar die op ontdekkingsreis is. Dus zo is het gekomen.
2: En heeft er veel plezier aan?
1: Ja, zeker. Ja, het geeft mij vooral rust en ruimte om creativiteit kwijt te kunnen. Ik ben nogal technisch van oorsprong en rationeel en heel erg met de techniek bezig. En dit is toch wat anders. Dit is meer gevoel en creativiteit. Dus een ontdekkingstocht van mezelf eigenlijk. Dus,
2: Geeft dat rust?
1: Ja, toch wel. Het is ook wel inspannend natuurlijk om het compositie en zo te bedenken. Maar als je eenmaal bezig bent, ja, je hoofd staat stil. Je bent in het hier en nu. En ja, er is even niks anders dan jij en je doek, zeg maar. Dus dat geeft lekker rust en dat kon ik wel gebruiken, laat het zo maar zeggen.
2: En dit is de eerste keer dat u meedoet met Rondje Kunst?
1: Ja, het is ook de eerste keer dat ik echt wat exposeer, laat ik het zo zeggen. Ik ben nog maar 2 jaar bezig. Dus ik vind het al heel leuk dat ik mee mag doen met Rondje Kunst. Om in ieder geval te laten zien dat je nooit te oud bent om te leren. Want ja, ik schilder nog maar 2 jaar. Nou, zo heel jong ben ik ook niet meer, zeg maar. Dus vandaar dat ik denk, dat is een mooie mogelijkheid om dit te doen.
2: Smaakt het naar meer?
1: Jazeker. Ja, ja. En we zien wel waar het terechtkomt. Dus het is een ontdekkingsreis. En je weet nooit waar het terechtkomt, hè?

I Still Love You, Karol G en Bruno Mars. Signalen van inwoners over rattenoverlast op meerdere plekken in Baarlo zijn voor lokaal Pelemaas aanleiding om vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. De fractie wil niet alleen weten hoe groot het probleem in Baarlo is, maar vraagt ook om de situatie in de hele gemeente in kaart te brengen. Volgens lokaal Pelemaas hebben verschillende inwoners van Baarlo melding gemaakt van rattenoverlast. Daarbij leven vragen over de omvang en de duur van het probleem. Ook mogelijke oorzaken worden genoemd, waaronder de aanwezigheid van pluimvee en kastanjebomen. Omdat rattenoverlast mogelijk ook in andere dorpen binnen de gemeente Pelemaas voorkomt, wil de fractie voorkomen dat uitsluitend naar de situatie in Baarlo wordt gekeken. Ook in Maasbree zijn de afgelopen maanden klachten over rattenoverlast binnengekomen. Daarnaast vraagt lokaal Pelemaas welke maatregelen momenteel worden genomen wanneer inwoners rattenoverlast melden. De fractie wil weten of daarbij deskundigen, professionele ongediertebestrijders of andere gespecialiseerde organisaties worden ingeschakeld.

12:56, Maroon 5. Samen met Christina Aguilera en Move Like Jagger. En dat wil zeggen dat het einde van Lunch Live voor vandaag al in zicht is. We gaan eruit met Yves Berendsen. Ik dank je wel weer voor het luisteren en kijken. En je weet het, elke werkdag Lunch Live, zo ook morgen weer. Fijne dag nog.

0: Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september open huis. Bohaco. Goed bekeken, een klasse beter.
2: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat de internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen, in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt, ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan en maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

0: Paul Verstegen met het LE Nieuws. Natuurgebied Boshuizelbergen is vanaf zaterdag weer toegankelijk voor publiek. Het natuurgebied in Oosteren werd begin augustus getroffen door een forse natuurbrand. De afgelopen periode is gebruikt voor herstelwerkzaamheden. Eigenaar Limburgs Landschap hoopt wel dat bezoekers vooral op de wandelpaden lopen, zodat de natuur zich goed kan herstellen van de brand. De GGD gaat extra campagne voeren om scholen mee te laten doen aan het concept Gezonde School. Deze aanpak besteedt veel aandacht aan voeding, sport en welzijn van kinderen en pubers. Tot en met november moet het concept onder de aandacht worden gebracht bij schoolbestuurders. Limburg startte in 2015 met de Gezonde School met meetbaar succes. Leerlingen die eraan meedoen hebben een gezonder BMI, de rekenresultaten gaan omhoog en scholieren zitten beter in hun vel. Een deel van de dennen in Nationaal Park De Mijnweg is aangetast door een schimmel. De bomen zijn daardoor dusdanig verzwakt dat ze moeten worden vervangen door nieuwe exemplaren. De zwakke bomen kunnen namelijk voor onveilige situaties zorgen voor wandelaars en fietsers, zegt Staatsbosbeheer. De vervangingsoperatie start dit najaar. En een 76-jarige man uit Nederweert is het slachtoffer geworden van bankhelpdeskfraude in zijn woonplaats. Een man die zich voordeed als bankmedewerker wist de bankpas en de pincode van het slachtoffer buiten te maken, waarna er 1000 euro is gepind. Op de bewakingsbeelden is te zien hoe de man probeerde uit het zicht van de camera's te blijven. De verdachte krijgt 2 weken om zich te melden. Daarna wordt zijn foto herkenbaar gedeeld. Het weer: overwegend bewolkt en af en toe opklaringen. Het blijft tot in de avond zo goed als droog en het wordt 19 graden.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen. Maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast, zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnelvirus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden. Want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer, vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Dit was het NOS Journaal.
2: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
3: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Paul Verstegen met het LA Nieuws. Natuurgebied Boshuizerbergen is vanaf zaterdag weer toegankelijk voor publiek. Het natuurgebied in Oosteren werd begin augustus getroffen door een forse natuurbrand. De afgelopen periode is gebruikt voor herstelwerkzaamheden. Eigenaar Limburgs Landschap hoopt wel dat bezoekers vooral op de wandelpaden lopen, zodat de natuur zich goed kan herstellen van de brand. Nicky K. is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden... wegens oplichting van meerdere mensen in Geleen en Zwalmen. K. zocht op Facebook contact met mensen die op zoek waren naar tickets voor bepaalde evenementen. Hij zei de tickets te kunnen leveren en liet na betaling niks meer van zich horen. Al zijn slachtoffers hebben aangifte gedaan. De rechter heeft besloten dat zij hun geld terugkrijgen. Als Nicky K. binnen nu en 2 jaar opnieuw in de fout gaat, moet hij de cel in. De GGD gaat extra campagne voeren om scholen mee te laten doen aan het concept gezonde school. Deze aanpak besteedt veel aandacht aan voeding, sport en welzijn van kinderen en pubers. Tot en met november moet de gezonde school onder de aandacht worden gebracht bij schoolbestuurders. Limburg startte in 2015 met deze aanpak en met meetbaar succes. Leerlingen op scholen die meededen hebben een gezonder BMI, de rekenresultaten gaan omhoog en scholieren zitten beter in hun vel. Een deel van de dennen in Nationaal Park De Mijnweg is aangetast door een schimmel. De bomen zijn daardoor dusdanig verzwakt dat ze worden vervangen door nieuwe exemplaren. De zwakke bomen kunnen namelijk voor onveilige situaties zorgen voor wandelaars en fietsers, aldus Staatsbosbeheer. De vervangingsoperatie start dit najaar. Het weer. Tot de avond droog met bewolking. Er zijn ook zonnige perioden, dan wordt het 19 graden. Het waait wel stevig. Vanavond periode met regen.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui en 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt, ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan en maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.
4: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.

0: hart voor hier.
1: En de buurt. Een hart voor hier.
2: Goedemiddag, dit is het LA Nieuws. De verandering van de donorwet 5 jaar geleden heeft tot weinig extra orgaandonaties geleid. Dat meldt de Volkskrant op basis van onderzoek waaraan ook het Maastricht Universitair Medisch Centrum heeft meegewerkt. Sinds 2021 geldt voor iedereen dat ze geen bezwaar hebben tegen orgaandonatie, tenzij ze duidelijk bezwaar hebben gemaakt. In de praktijk blijken familieleden van overledenen toch op de rem te trappen. De orgaandonatiecoördinator van het ziekenhuis in Maastricht, Tineke Wind, noemt dit teleurstellend. Ze pleit ervoor dat binnen families mensen zich duidelijker uitspreken of ze hun organen willen doneren bij overlijden. Natuurgebied Boshuizerbergen is vanaf zaterdag weer toegankelijk voor publiek. Het natuurgebied in Oostrum werd begin augustus getroffen door een forse natuurbrand. De afgelopen periode is gebruikt voor herstelwerkzaamheden. Eigenaar Limburgs Landschap hoopt wel dat bezoekers vooral op de wandelpaden lopen, zodat de natuur zich goed kan herstellen van de brand. Nicky K. is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden... wegens oplichting van meerdere mensen in Geleen en Zwalme. De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, zocht op Facebook contact met mensen die op zoek waren naar tickets voor bepaalde evenementen. Hij zei de tickets te kunnen leveren en liet na betaling niks meer van zich horen. Al zijn slachtoffers hebben aangifte gedaan. De rechter heeft besloten dat zij hun geld terugkrijgen. Als Nicky K. binnen nu en 2 jaar opnieuw de fout ingaat, moet hij de cel in. Een deel van de dennen in Nationaal Park De Mijnweg is aangetast door een schimmel. De bomen zijn daardoor dusdanig verzwakt dat ze worden vervangen door nieuwe exemplaren. De zwakke bomen kunnen namelijk voor onveilige situaties zorgen voor wandelaars en fietsers, zegt Staatsbosbeheer. De vervangingsoperatie start dit najaar.
0: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de Open Dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires. Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september open huis. Bohaco. Goed bekeken, een klasse beter.

0: Goedemiddag, dit is het LA Nieuws. De verandering van de donorwet 5 jaar geleden heeft tot weinig extra orgaandonaties geleid. Dat meldt de Volkskrant op basis van onderzoek waaraan ook het Maastricht Universitair Medisch Centrum heeft meegewerkt. Sinds 2021 geldt voor iedereen dat ze geen bezwaar hebben tegen orgaandonatie, tenzij ze duidelijk bezwaar hebben gemaakt. In de praktijk blijken familieleden van overledenen toch op de rem te trappen. De orgaandonatiecoördinator van het ziekenhuis in Maastricht, Tineke Wind, noemt dit teleurstellend. Ze pleit ervoor dat binnen families mensen zich duidelijker uitspreken of ze hun organen willen doneren bij overlijden. Natuurgebied Boshuizerbergen is vanaf zaterdag weer toegankelijk voor publiek. Het natuurgebied in Oostrum werd begin augustus getroffen door een forse natuurbrand. De afgelopen periode is gebruikt voor herstelwerkzaamheden. Eigenaar Limburgs Landschap hoopt wel dat bezoekers vooral op de wandelpaden lopen, zodat de natuur zich goed kan herstellen van de brand. Nicky K. is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden... wegens oplichting van meerdere mensen in Geleen en Zwalmen. De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, zocht op Facebook contact met mensen die op zoek waren naar tickets voor bepaalde evenementen. Hij zei de tickets te kunnen leveren en liet na betaling niks meer van zich horen. Al zijn slachtoffers hebben aangifte gedaan. De rechter heeft besloten dat zij hun geld terugkrijgen. Als Nicky K. binnen nu en 2 jaar opnieuw de fout ingaat, moet hij de cel in. Een deel van de dennen in Nationaal Park de Mijnweg is aangetast door een schimmel. De bomen zijn daardoor dusdanig verzwakt dat ze worden vervangen door nieuwe exemplaren. De zwakke bomen kunnen namelijk voor onveilige situaties zorgen voor wandelaars en fietsers, zegt Staatsbosbeheer. De vervangingsoperatie start dit najaar.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Van woonhuis naar droomhuis. Kies voor de duurzame ramen en deuren van Bohaco. Zaterdag 19 en zondag 20 september, open huis. Bohaco, goed bekeken, een klasse beter.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat dat niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, dit is het LA Nieuws. De verandering van de donorwet 5 jaar geleden heeft tot weinig extra orgaandonaties geleid. Dat meldt de Volkskrant op basis van onderzoek waaraan ook het Maastricht Universitair Medisch Centrum heeft meegewerkt. Sinds 2021 geldt voor iedereen dat ze geen bezwaar hebben tegen orgaandonatie, tenzij ze duidelijk bezwaar hebben gemaakt. In de praktijk blijken familieleden van overledenen toch op de rem te trappen. De orgaandonatiecoördinator van het ziekenhuis in Maastricht, Tineke Wind, noemt dit teleurstellend. Ze pleit ervoor dat binnen families mensen zich duidelijker uitspreken of ze hun organen willen doneren bij overlijden. Natuurgebied Boshuizerbergen is vanaf zaterdag weer toegankelijk voor publiek. Het natuurgebied in Oostrum werd begin augustus getroffen door een forse natuurbrand. De afgelopen periode is gebruikt voor herstelwerkzaamheden. Eigenaar Limburgs Landschap hoopt wel dat bezoekers vooral op de wandelpaden lopen, zodat de natuur zich goed kan herstellen van de brand. Nicky K. is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden... wegens oplichting van meerdere mensen in Geleen en Zwalmen. De man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, zocht op Facebook contact met mensen die op zoek waren naar tickets voor bepaalde evenementen. Hij zei de tickets te kunnen leveren en liet na betaling niks meer van zich horen. Al zijn slachtoffers hebben aangifte gedaan. De rechter heeft besloten dat zij hun geld terugkrijgen. Als Nicky K. binnen nu en 2 jaar opnieuw de fout ingaat, moet hij de cel in. Een deel van de dennen in Nationaal Park De Mijnweg is aangetast door een schimmel. De bomen zijn daardoor dusdanig verzwakt dat ze worden vervangen door nieuwe exemplaren. De zwakke bomen kunnen namelijk voor onveilige situaties zorgen voor wandelaars en fietsers, zegt Staatsbosbeheer. De vervangingsoperatie start dit najaar.
1: Voor meer nieuws ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen al het donorbloed op besmetting met het West Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de 3de dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad en die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
1: Het sfeer zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus, en nu de spelers vanavond, hè?
2: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
0: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien, in de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

ik lees een PNM naar een boer. Oh ja, met Peter Engels, hè? Ja, joh, jong.

Goeiedag, beste luisteraars. Ja, daar is er dan weer helemaal in de studio's van Omroep Eenam. De Boer op, 2 uur lang lekkere Limburgzalige muziek. Met natuurlijk ook een hoop informatie uit de agrarische sector. En we zitten alweer richting de tweede helft van september. En dat betekent dat we alweer heel wie de weg zien van de zomer eigenlijk. Ja, en wie de zomer goed gaat zien, dat huurt je natuurlijk straks in het tweede oor van onze lei. Want ik ken er toch van alles over vertellen. En hopelijk dat we ook nog een beetje goed weer gaan krijgen. We hebben het afgelopen woensdag gehad, hè, Maria's geboorte. En als we dan teruggaan in de tijd, dan komen we er eigenlijk achter dat ze dan toch altijd van de ooie wieze spreuken zien van, hé, dan hebben we vandaag de woensdag, als we dan goed weer hebben we ook, dan blijven we dan nog zeker 4 weken of zelfs 8 weken hooien. Nou, het belooft weer heel veel gods, dus we zullen het straks helemaal even checken of dat ook allemaal zo klopt met onze lei. Natuurlijk ook een hoop informatie uit de agrarische sector, maar ook natuurlijk Limburgse muziek, zoals deze van Marleentje Rutte. En dat moet voor mij altijd zomer zien. Dit is de Boer op.

Mag het voor altijd zomaar zien. Marlene Rutte heeft trouwens ook weer een ganse nieuwe knijter. En ja, we zullen eens kijken of van al in het postvak gelikt. Want ja, ze wilde eigenlijk nummer naar hoes toe. Tenminste, dat heeft ze me verteld. De nieuwe single die we misschien straks er ook wel bij gaan pakken. Promopas, ja, die hebben ook natuurlijk deze zomer nog een beetje in een bol. En die gaan lekker met ons samen op het terrasje zitten.

Brommenbosch, oftewel die jongens die op Valkenberg op het terrasje zaten, misschien wel gettedeep in het glijsje gekeken hebben. Maar dat maakt eigenlijk helemaal niks uit met de zomer. Boren die natuurlijk in de toekomst willen kijken en die investeren willen in de toekomst. Ja, dat is natuurlijk een heel groot issue wat nu eigenlijk allemaal speelt. Toch zien er bedrijven die pakken echt de koe bij de horens en die gewoon echt kijken van, hey, wie kan ik dat dan echt doen en wie kan ik me daar dan eigenlijk helemaal in verdiepen. Zo hebben we een melkveehooier Klaas en Klaas, die heeft de stoute schoen aangetrokken. Die heeft met zijn bedrijf, Klaas de Lange uit Weerribbenzuivel, dat ligt daar wel in Friesland. Die heeft zich de stoute schoen aangetrokken en die heeft in het begin van dit jaar een ijsfabriek overgenomen. Die ijsfabriek leverde eigenlijk al heel lang de melk aan. En dan deze van de melk de room draaf halen. En dan deze de lekkere ijs van maken. Het met de directie heeft dan eigenlijk heel goede zaken gedaan met die van de ijsfabriek. Want die wil je het eigenlijk van het bedrijf af, wat al meer dan 100 jaar bestond. Toen hij ze gehad van, nou, we gaan het samen runnen. Die directie van de ijsfabriek heeft Klaas een beetje op weg geholpen. En door de goede zomer eigenlijk is het eigenlijk voortreffelijk gewoon. Het is veel meer omzet hebben ze al gedraaid. En ja, het is natuurlijk wel een leuk predicaat dat ze dan die eigen melk toe aan kunnen leveren. Maar dat ze dan ook nog zelf als boer kunnen zeggen, ik heb mijn eigen Easter bee. Oftewel, hij is ook gewoon hartstikke gekke wies.

De jongens van Cartouche, lekker dat ietsje erbij. En dan kan ze natuurlijk hopen dat dat van Klaas afkomt. Helemaal uit Friesland, maar ook hier in onze eigen regio zijn er misschien wel boeren die toch al eigenlijk ook een beetje iets maken, maar nog niet zo bekend zijn. Wie weet dat dat allemaal een struimversnelling gaat krijgen, zodat we toch allemaal moeten innoveren en moeten zoeken van waar kunnen we toch nog neventakken erbij pakken, neven het melken of neven de producten die we normaal gangbaar hebben in de land- en tuinbouw. Iets heel anders eigenlijk is natuurlijk het Veldeke Prieske. De Oeuvrepries, die volgende week uitgereikt gaat weer. En natuurlijk op de 19e september aan onze Gère Bataille. Oftewel, ze hebben van de Veldeke hebben ze even bij elkaar gezeten. En hebben ze eigenlijk met de jury, de universiteit uit, even kijken, Chantal van Zunder, Sineel Achten en Ivo Rosbeek. En natuurlijk de voorzitter René Houtermans. Die hebben gekeken van, wem gaan we de prijs nu geven? Ze zien eigenlijk goed gekomen bij Gère Bataille, omdat dat de man is die de kleinkunst zo goed beheerst, de Limburgse taal goed kan vertolken en zijn eigen liedjes en allemaal de hedendaagse dingen erin kan verschrijven. Gère Bataille, Ger Berthold, zo heet hij eigenlijk, die heeft zijn naam te danken eigenlijk aan een krat beer. Als ze die kocht van een bepaald merk, waren toen groene kratten en als ze door iets zo'n soort weierkebee, en dat waren ze een Bataille carnavaleske. En ja, die heeft natuurlijk zijn naam aangepakt. De Bataille, nou, zo is het dan helemaal netjes bij elkaar gekomen. Gère Bataille, natuurlijk een groot kunstenaar, verdient de prijs ook helemaal en hij zal op 19 september dan ook helemaal krijgen. We pakken nu even een lekkere tango erbij van hem, die hij ook goed is geschreven heeft. En het gaat eigenlijk allemaal over een klein neetje dat Madeleine heeft.

Gerbert Olsen kreeg dus zijn schoenenpries helemaal uit hang van het veldeke. En het zei in de Domane gaat het plaatsvinden. De grote kerk in Venlo, waar we natuurlijk een heel schoon poppodium hebben. Voor hem gingen eigenlijk Jan Telen, Hannelore Winter, maar bijvoorbeeld ook Nol Wassen, bijvoorbeeld ook al. Thij en Marije hebben hem al goed eens een keer gekregen. Toon Engels en afgelopen jaar het Ben Erkens hem gekregen. Dus Gerbert Olsen mag zich toch ook helemaal onderscharen onder die ganse rij. Dit trouwens uit Serum komt en is toch alweer gaat op het krabbelen. Dus het komt wel helemaal goed en hopelijk kunnen we er ook wel schoon bij aanwezig zien. Over Madeleine gesproken, scheer hij natuurlijk ook over die schoenenbeen.

jongens van de Janse Bakkenband. En als ze een keer ergens in de buurt zien, goh, even kijken wat meer dan 45 jaar. Staan ze eigenlijk al op de podiums. En ja, ze moeten, toen zijn ze begonnen met solliciteren. En nu hebben ze het nog steeds over die bijen die ze natuurlijk allemaal hebben opgeschoren. Of hoe een lang bijen, het maakt eigenlijk allemaal niks uit. Wij hebben net over de innovatie in de land- en tuinbouw. Zo zien ze ook bezig, zien verschillende telers bezig met door de overheid een project aangereikt van, jongens, God, gij is wiet telen. God, gij is hasjes maken en wiet voor natuurlijk de consumptie. Eigenlijk is het verboden in Nederland, maar we hebben wel coffeeshops en die moeten toch ergens een rij kunnen krijgen. De wiet, daar hebben ze verschillende tuinders voor uitgezocht om dat gewoon te telen. En ja, de resultaten liggen er niet om. Het gaat hartstikke goed met het telen van dit ganse gebeuren. Ze hebben natuurlijk ook al verschillende plantkruisingen gemaakt, zodat het THC-gehalte wel weer een stukje omhoog is gegaan. En dat betekent dat ze er eerder high van weers. Nou, al dat al maakt het eigenlijk niet veel uit, maar die telers die hebben ook wel eens gehad van, hallo jongens, wie telen nou wel wiet, maar het gaat zo goed dat we misschien dadelijk wel een overproductie hebben en dat de coffeeshops in meerdere gemeenten verplicht werden om door de producten op af te nemen. Natuurlijk willen er ook nog veel meer andere telers ook instappen, omdat het natuurlijk een lucratief iets is. Alleen, ja, er zit de wetgeving weer in. Wie moeten de mensen ervoor vreestellen dat ze de wiet mogen telen? Er zitten ook natuurlijk een hele hoop administratieve kosten aan, want zo moet elk gramke wat weggeeft ook natuurlijk helemaal getraceerd kunnen worden, dat er zelfs een track en trace op wordt zitten. Al met al, de tuinders zie je doen, die zeggen van, oké, het gaat goed, alleen we moeten waken dat we niet te veel gaan maken. En die ganse administratieve lasten, dus het schriftwerk en het computerwerk, dat is eigenlijk veel te veel werk. En dan moeten we ook kijken van, wie kunnen we dat gemakkelijker gaan maken.

Ja, natuurlijk. Ong Bob. Ja, die kan natuurlijk ook de wiet gerokt hebben. Lekkere ska-muziek, die we natuurlijk met de Vesteloven ook kunnen huren. Liedjes schrijvers, let op, want je kunt natuurlijk nog altijd wel een nummer klaarmaken. Dat natuurlijk ook mee kan gaan doen naar het PNM Liedjesfestival. Maar ook niet te vergeten, richting het LVK. En misschien weer wat. Bleert gans Limburg in 2027 wel die nummer met. Maar dan moesten we wel even in de pen kroepen. En dan moesten we ook even schets gaan verzinnen. Ska-muziek, ja, hij lukt altijd wel. En ja, Vesteloven, die is ook wel zo door, want 11-11 komt ook stiekem weer heel doen bij. Als we dan toch naar de wiet aan het kijken zien, ja, de kind is hem wel gebroken, maar dan moesten we wel weer af gaan kikken. En de moest zo of paardzingers, die weten precies wie dat geeft.

Dun teeth, Anja Bovendaart. En ja, ze zei dat dan helemaal plukt een dag en probeert een dag met die gouden handjes dan toch een keer te plukken. Hij komt vanzelf, maar neemt zich tot een tijd voor. En ja, iemand die daar ook de tijd van neemt, zien natuurlijk de appel- en perenboeren, want die hebben nu natuurlijk een druk schema om de oogst weer binnen te halen. Zo is afgelopen week zien ze van de NFO, dat is eigenlijk een beetje de Nederlandse fruittelersorganisatie, de gemeente Ludal is erbij geweest. En de LLTB, die zien eigenlijk gaan kijken bij het bedrijf van Heine en Roggel. En daar hebben ze gekeken van, kunnen we nog wel blijven telen in Limburg? Maar ook in Nederland, kunnen we nog wel appels en peren blijven telen? Werd de regelgeving niet te hoog? Maar ook dat we ja, steeds meer rekening moeten houden met het klimaat. Dat we ook natuurlijk met de gewasbescherming een beetje rekening moeten houden. Al dat facetten, die zien eigenlijk ter sprake gekomen. En zo is ook de wethouder van Ludal erbij uitgenodigd om te kijken van, hey, we spannen wel zo'n groot net over de appelbuim of over de perenbuim. En dat doen we eigenlijk natuurlijk zonnebrand tegen te gaan, maar ook de hagelschei, dat we die er niet mee kriegen. En dat we toch een gezongen appel of een peer neer kunnen zetten. Daardoor die natte krijgen ook veel minder vraat. Dus al met al, het is wel een groot positief win-win effect. Alleen, ja, de krijgen zijn zwaar doek over de appelbuim en dat vindt de maatschappij weer niet uitzien. Of door de vergunningverlening dan toch weer gaat anders in gaat staan. Dan willen ze gewoon samen verder, willen ze door in gesprek over gaan en kijken wat er mogelijk is in de toekomst.

Onze chef Diederen natuurlijk en Louieke en Marieke. En Louis en Marieke, ja. Als we dat ganse verhaal huren, er is nog een deel 2 van. Misschien dat dat ooit nog wel eens erbij komt. Chef Diederen, onze grote troubadour. Helaas nog maar ongerost, maar wel. Natuurlijk, we blijven genieten. Genieten van het leven, maar ook genieten van zijn muziek. Wat is eigenlijk de kansen? Wat zijn de win-win situaties als we een kruidenrijk akkerland gaan bewerken? Of gaan stelen? Veel kruiden in het graasland. Moesten nu voor rekening met houden. Al dat soort vragen, als ze door interesse in hebt, dan kunt ze op de grote inspiratiedag van een natuurinclusieve landbouw in Limburg op 8 oktober kunt ze dan door gaan kijken. Moest ze zich wel voor inschrijven, maar wat kunt ze daar dan allemaal leren? Nou, agrariërs die eigenlijk steeds meer bereid zijn om een toekomstbestendig model te ontwikkelen, zodat ze natuur inclusief, dus dat wil zeggen dat ze de natuur een beetje in gang doet schoon, maar dat er dan wel nog even goed gras gesneden kan weren, wat ze dan toch echt kunt gebruiken voor het vee te voeren. Maar er zitten dan weer veel meer kruien in. Aan welke kruien moesten er wel in hebben, welke niet. Al dat soort vragen, dat kunnen ze natuurlijk dan vragen op de 8e oktober. Tijdens de grote workshops die gegeven gaan worden. Er is ook een gastspreker, die gaat hier zich meenemen in het ganse verhaal. Ik heb van de Wageningen Universiteit. En die gaat kijken van, ja, wat verstaan we eigenlijk onder natuurinclusieve landbouw? Welke mogelijkheden zien er? Wat is het verdienmodel erin? En welke keuzes moeten we erin gaan maken? En smiddags kan ze dan eigenlijk allerlei workshops gaan volgen. En ja, dan kan ze gewoon kijken van, wat wil ik? En die workshops die weer verzorgd door Wim Schepers. Een man die eigenlijk een pionier is in het natuurinclusieve telen van graas, wat ook natuurlijk van zijn koeien natuurlijk wel heel belangrijk was, dat ze toch voedsel binnenkrijgen. Wil ze dan maar doen, moest ze zich even opgeven naar natuurinclusieve landbouwlimburg.nl. En dan kan ze dus door het gewoon deel nemen. Het is trouwens een mondvrot, het is wel een heel sukse gerie. Maar natuurlijk, als ze voor de toekomst bezig is, dan wil ze natuurlijk ook wel gaan investeren. Meer informatie ook op de LLTB-site, daar staat ook alles op. En mocht je vragen hebben, kun je natuurlijk ook altijd bellen met Anne Hogeveen. Die is daar de projectleider van. Dus al met al, misschien wel natuurinclusieve landbouw. Het is wel gaat voor in de toekomst.

Ik pluk een dag in de toekomst, oftewel de jongens van Nadoet Bad. Ze zien net wakker en ze zien natuurlijk net weer aan de gang. Tijdens de nacht van het Limburgse lied zien ze trouwens ook wel ergens weer aanwezig. Dus dat is ook wel heel belangrijk. Mocht ze nog denken van, ik wil aardakker, of ik wil veldbomen, of ik wil vezelhennep. Al dat soort producten, dat is dus ook natuur-inclusieve landbouw. En wil ze er meer in verwijten, geef zich dan gewoon op voor de grote workshop op 8 oktober. Kijk gewoon even op de site van de LTB. Daar zit alle informatie op. Begint s'morgens om 9 uur in Montfort en een Vivo bicycloop met een hele hoop kennis die ze opgedaan hebben. En mocht ze het langer willen maken, het netwerken en het sociale borreltje, dat zit er gewoon achteraan.

Dit is Goeie Gronk. Goeie Gronk hebben we natuurlijk moeten blijven koesteren in de toekomst. De Breurkes, ook al zeiden ze eruit, de muziek is er nog even goed. En aankomend seizoen doen ze nog zeker mee. Niet te vergeten dat je nog altijd op kunt geven voor natuurlijk natuur, inclusieve landbouw op 8 oktober. En niet te vergeten dat we natuurlijk de Maaskapel alweer aan het lopen hebben. Dat betekent dat we ons op gaan maken voor de boodschap Het Wereldnieuws. En dan zien we nog terug met een ganshoor, de boer op. De vlugelhoorn van de Boyerschar. Oftewel die originale

0: van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een negende lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
1: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
0: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
2: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
0: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Scheng en de gang die openen natuurlijk het tweede oog van natuurlijk ten boop. En ja, we zitten natuurlijk wel onverwachts in weer een einde keer heel angelweer. En wat dat allemaal gaat weren, dat zullen we natuurlijk straks horen van onze lei. De kinderen zijn helemaal vertellen. Want ja, vandaag is het toch de Lambertus, de heilige Lambertus. En ja, de Lambertus die heeft wel een paar spreukjes erbij zitten van... Ja, dat we toch al moeten gaan sprokkelen voor het hout bijeen te krijgen, voor in den her te gooien. Dat we den haar toch echt goed aan kunnen strouwen. En bouwen, dat we dadelijk weer helemaal lekker warm zetten. Of dat allemaal zo klopt, dat gaan we natuurlijk straks onze lijf vragen. Maar als we dan toch over de Lambertus hebben... Ja, Lambertus, dat is toch eigenlijk wel helemaal verbonden met... Sjoen, hel je durft.

snel je dorp. Wat is er niet allemaal weggegaan? En wie weinig is er voor een plaats gekomen? Maar toch, een paar schoen dingen zijn bewaard gebleven, zodat we toch...

onze heilige Lambertus. Ja, en dan zitten we toch wel helemaal in Heljedorp te krieken. Lambertus heeft toch wel eigenlijk van alles met moeten maken in die jaren dat hij leefde eigenlijk. En dan hebben we het over 635 tot 705 heeft hij geleefd. En ja, de mensen hebben verschillende koningen doorstaan, hinderlagen moeten doorstaan. En ze noemen het ook wel het geluk van Lambertus. Dat had je dan helemaal wel te pakken.

0: Marshmallow Moonshine. En daar zit Marango Peters natuurlijk ook in. En die deed natuurlijk ook mee met de Nacht van het Limburgse Lied. En de Nacht van het Limburgse Lied natuurlijk Frans Boermans. De liedjes van In de Eeuwigheid, deel nummer 2 is uit. En Marango heeft er natuurlijk ook helemaal aan mee mogen werken.
1: Ik weet net dat ik die pap op de nek zoot. Ik zei, pap, ja, dit vind ik echt heel leuk. Oh ja, de muziek is leuk. Hè. Ik zei, nee, dit wil ik doen. En dat gevoel is eigenlijk niet meer weggegaan. Frans heeft mij geïnspireerd, omdat het eigenlijk het allereerste concert is wat ik ooit in mijn leven heb gezien. In het Juliana Park, in een tent waar dat toen, door speelde Nederlotten. Ik weet nog heel goed dat er een liedje van het flesje wordt gezongen en hij deed dat samen met het publiek. En ik dacht dat ze met iets van muziek, een ganse tent, Meikins laten zingen en Waadkins laten schrijven. En zonder leuke ovenkins laten beleven. Ja, ik denk dat er een zaadje is geplant waarvan ik dacht van ja, mocht mij dat ooit gegeven zien, dan zou ik dat wel heel erg gaaf vinden om dit te gaan doen. Ik ben het op die pap op de nek.
2: Oh, sorry. Hey, wat is mijn flesje?

De jongens van Nederlottum, natuurlijk ook met een nummer, het flesje, werd ooit eens een keer geschreven, net zo Frans Boermans. Frans Boermans, de man die eigenlijk in Venlo aan de weeg stond voor het Venloese leed en met name het Limburgse leed. Want ja, we hebben wel heel veel Vesteloves nummers, maar ja, hij werd toch altijd wel een beetje geëerd eigenlijk. Om het ganse Limburgse leed. En ja, nou, daar komen de liedjes weer op een cd'tje bij elkaar. En dat is voor Liedjes voor de Eeuwigheid, deel nummer 2. En dat is eigenlijk een projectje van de Nacht van het Limburgse leed. Want aankomende zaterdag is het natuurlijk weer feest in Venlo. Elk kroegje heeft wel ergens een Limburgs bandje staan. Gezellig overal, lekker op de parade rondhangen of in het Getske, in het Vlodder-Getske. Toen kunt ze eigenlijk overal wel heer gewoon. Vanavond is er natuurlijk wel die presentatie. En die presentatie is een grenswerk. En door weer die ganse nieuwe compilatie van die cd wordt eigenlijk bekendgemaakt. En Liedjes voor de Eeuwigheid, deel nummer 2, is geboren als vanavond in avond Avis in Grenswerk. Het is een feestje wat al helemaal uitverkocht is en diverse artiesten zullen daar mee doen. Zoals de Quantenhippen, de Herfstzanen, maar ook Branko Peters, Lex Uiting, Bart Storke, het Gewul, de dame van de dames, Kitty Roeven, Nadoet Bad, Evel, Chef Tietse, Egbert Derks, Joep Dorsors, niet te vergeten Dwayne Horenbach en Christel en Marieke. En ja, Bart Storke, die zal er dus een keer bij doen. En ja, natuurlijk Bram en Ruud, dames en heren, die komen ook nog eens even neven. Maar als we echt Frans Boerman zeggen, dan zeggen we de echte ever, ever, evergreen. Dat is deze toch wel.

Eigenlijk de sterren die normaal boven Venlo strolen, die mogen ook wel eens af en toe op Kapel schijnen. En dat hij Sloetings ziet heel goed begrepen toen ze dit een nummer gingen maken. De dag van het Limburgse lied, ja, zei het helemaal in het teken van Frans Boermans natuurlijk, maar ook voor Ger Berthold, oftewel Ger Bataille. Zij hadden de Schone Prijs gekregen, de Oeuvre Prijs. En Ger had natuurlijk als voorvechter van de kleinkunst toch het Limburgse lied helemaal ook op de kaart gezet. Het is een voorvechter geweest van de Limburgse taal. En met name de muziek, maar hij hoeft niet te wachten. Wie is 2030, wie staat de Limburgse taal ook net, wie het Fries helemaal erkend werd. Nee, Ger, die was er toen al helemaal mee bezig. Zijn naam, ja, die had eigenlijk te danken aan een krat brandbeer, die dat toen een iets beheerde, een Bretelmier, maar dat was een Bretalje. En zo is ze dan aan Ger Bataille gekomen. De kleinkunst, ja, die beheerst hij helemaal. En met name de muziek die hij ooit gemaakt heeft. En ja, om hem erin te eren, pakken we hem er gewoon de ganse maand lekker september helemaal bij. En hij zal natuurlijk ook tijdens de nacht van het Limburgse lied zijn grote prijs krijgen. Het gaat redelijk met hem. Hij is eigenlijk ziekelijk geweest, maar ja, hij heeft toch gezegd van, als ik erbij kan zien, dan wil ik er toch even bij zien om de prijs toch helemaal echt live voor het publiek ook helemaal in ontvangst te nemen. Ger Bataille, de man die echt de tovenaar is van de kleinkunst.

0: En voor een werkelijk spreutje van de veiling, gewoon weer aan.
1: Oh,
0: ja, nog vandaag gaan we er even bekijken. Lei, misschien kent ze deze wel. Goedenavond trouwens.
2: Goedenavond.
0: Ja, ja. Misschien kent ze hem wel. Ger Berthold, Kun Doet Serum, is zowel ook bekend wel als Ger Bataille. En die heeft de grote oeuvreprijs gekregen tijdens de nacht van de Limburgse Lied. En ja, het moest hij toch wel deugd doen dat Ger eigenlijk toch in Serum is gaan wonen. Eigenlijk toch weer in Horst en de Maas, hè?
2: Nou ja, goed, er wonen wel meer mensen die ik meug. En die meug deugd doen dat ze in Horst en de Maas wonen. Maar ja, natuurlijk, mensen die wat kunnen betekenen, op welk gebied dan ook, dan is dat fijn natuurlijk als die goed in de regio komen. Maar goed, er zullen ook mensen zien die zeggen van nou, wees een ontzettend blij dat Peter Engels in de gemeente Pelemaas woont. Dus ja.
0: Zo is het eigenlijk overal. Like, de woens was ik het prettigste vuls. En Ger is dan wel iemand die de kleinkunst heel goed verzong. Hij is wel helaas getroffen door een herseninfarct. En ja, hij is alweer een beetje bovenop aan het krabbelen. Maar natuurlijk, het zingen zal nummer zo gemakkelijk gewoon. Maar hij heeft wel gezegd van fijn dat mensen mij toch nog waarderen. En ik heb de Limburgse taal toch wel echt op de kaart gezet. Want we huurden natuurlijk afgelopen week dat de Limburgse taal toch in 2030, net wie het Fries ook helemaal geërkend wordt als een echte taal.
2: Ja, dat zit me mooi zien natuurlijk. En dan mogen wij ook nog eens een keer wat dukker in het plat worden tegen andere mensen die anders zouden zeggen van oh, dat versta ik niet.
0: Ja.
2: Dus ja, dan moeten ze toch maar een beetje Limburgs leren. Daar heeft Robin Heijs ook een liedje over gemaakt, hè?
0: Ja. Maar dus,
2: tot en daag dat hij allemaal Limburgs loopt.
0: Het is een kwestie van geduld, hè? Ja. Lei, we hebben het gezien. Afgelopen dinsdag kwam het koetsje weer voor Rieën. De weegte was rood geverfd eigenlijk, maar dat kwam door andere dingen. Maar ja, hij was er wel, hè, onze Willem.
2: Ja, natuurlijk was het ook. En dan kreeg je weer elk jaar opnieuw de discussie van moeten die beren er wel voor staan, noem maar op. Ik vind het allemaal een beetje wiet gewoon. Maar kijk, de speelt niet alleen maar in Nederland tegen, maar ook in Duitsland. En Waalbeck, hij is altijd de spakelonderzoek. Dat ging met koetsen en met peerden. Heel veel peerden en koetsen die kwamen uit Venlo en omgeving. En die trokken door de straten. Maar ook door is hebben de veiligheidsmaatregelen ervoor gezorgd dat de peerden niet meer voor de koetsen stonden. Ze zijn gans omgeschakeld op een gans andere indeling, ingeving van den dag, maar er komen geen peerden en koetsen meer. En dat is van de ene kant wel jammer, want dat willen ze dus nou ook in Nederland. Dat ze gewoon zeggen, joh, maar die peerden die zijn er eigenlijk never gemaakt en die kunnen door de tijgen en noem maar op en dat moeten we allemaal niet willen. Ja, luister, de kans niet en de traditie in stand willen houden en dan zeggen van en een hoop van die dingen die bij die traditie huren, die doen we dan niet meer. Want dan is er geen traditie meer. Dan kan ze beter zeggen, of we schappen het helemaal af, of we doen het gewoon zoals het huurt, inclusief de peerden.
0: Ja, dat is zo. Maar misschien moeten we de ganse derde dinsdag afschaffen. En als ik zie wat dat voor een gekronkel allemaal is.
2: Dan maken we er gewoon een derde woensdag van of zo. Ja. Het is natuurlijk ook, het is eigenlijk een beetje te gek voor woord dat we, we hebben Prinsjesdag, er wordt dan voorgelezen door de koning, wat dat de plannen allemaal zien, terwijl eigenlijk zijn de plannen, ze bestonden eigenlijk maar op papier, want een meerderheid hebben ze nog niet, en dat betekent gewoon dat ze dus nog Prinsjesdag, en dat is dan vandaag, of dat is vandaag, morgen, overmorgen, dat is eigenlijk wel wekenlang met elkaar in debat gewoon en moet kijken om nader tot elkaar te komen. Maar in de tussentijd staat het land wel stil, gebeurt er gewoon weg niks. En dat is wel zorgelijk. Ze moeten op een gegeven moment, of ze willen of niet, links of rechts, zullen ze toch tot elkaar moeten komen. Want we moeten wel vooruit en we kunnen niet blijven hangen in datgene waar we eigenlijk al de afgelopen jaren in zien blijven hangen. Want dan gaat het niet goed in Nederland. En dat geldt eigenlijk voor alles. Zowel voor het stikstofprobleem wat we hebben, problemen met de boeren die ze denken te hebben, met de arbeidsmigranten die we hebben, met alle vluchtelingen die heen komen. Ja, jongens, Nederland is maar een klein landje. We kunnen niet iedereen opvangen. Dat is onmogelijk. En we kunnen het ook niet iedereen naar de zin maken. Dat lukt ook niet.
0: Nee, dat krijgen we echt niet gedaan. En misschien is het een keer goed leid dat we alle politici, in plaats van de derde dinsdag, dat we die gewoon allemaal in een buurtje zetten en door een gat in boren. En dat ze dan de Maas op gewoon, of de Rijn, of de dat doet ze zie op. En dat ze dan eigenlijk zelf moeten regelen dat een boer weer eigenlijk aan land komt. Doordat ze samen moeten gaan werken om dat geitje toe te krijgen.
2: Ja, maar er zou ook een paar geitjes meer erin behoren. Ik bedoel, een geitje is toch wel erg weinig. Dat hebben ze er volgens mij zo opgelost. Ik snap wat ze bedoelt, Peter. En dat, wat ze wil zeggen, en dat is ook zo. Kijk, als tegen een bedrijf ergens en er is iets, en je ziet het er net met elkaar overeens, en het bedrijf wil overhoeden, dan zal er een tover gezet moeten worden. Dat is al het probleem. Als dan het probleem is opgelost moet weer. En hij gewoon ze maar steeds in discussie en ze draaien hem, de heide breien heer. En het feit is gewoon zo, en dan ben ik helemaal met de FNV-voorzitter dan weer eens. Die zei het, werken zou beloond moeten weer in Nederland. Dat is altijd het credo geweest, werken loont. Maar dat is niet meer, want als het zo is dat diegenen die werken, dat die de zwaarste lasten moeten gewoon betalen. Omdat er te veel mensen of in de WIA zitten, of in de WW, of dat we te veel arbeidsmigranten hebben, of te veel vluchtelingen, die ook elke maand de handen ophalen. Ja, dat kunnen wij in Nederland niet meer voorhalen, want er zijn te veel mensen die niet werken. En dus moeten we mensen van boeten af hebben, maar we moeten wel zorgen dat werken, dat zich loont. En dat is nou niet het geval. Namelijk de middeninkomens in Nederland, die betalen eigenlijk het gelag. Terwijl de mensen die het meest verdienen, die het meest kapitaalkrachtig zien, die merken door mensen ervan. Nou, en dat klopt in mijn ogen.
0: Nee, daar ben ik helemaal met de grens. Ze hebben door toch eens een hele goede oplossing voor moeten krijgen. Maar, ja. ook voor die agrarische Nederland, wat zich natuurlijk keihard inzet voor een verzoenlijke boterham, dat we gewoon een teller voor op het tofel krijgen.
2: Ja, en dat we liefst eigenlijk, nou ja, het is plat gezagd een teller voor, maar dat we wel een teller op het tofel krijgen met waar dat eten op zit, wat heen geteeld is in eigen regio, en wat ook fatsoenlijk betaald wordt. Ik betaal liever wat meer van een product, en dat ik weet dat het heen uit de regio komt, als dat ik ergens naartoe ga naar het einde van mijn winkel, en ik moet eens eerst even kijken wat er op de sticker staat, of het niet uit het boeteland komt, want ook dat gebeurt. We halen gewoon het grij in het boeteland. Wordt winkelbedrijven, en ik snap het wel, die zijn er beginbaar om zo goedkoop mogelijk in te kopen en dat tegen een nette prijs weg te zetten. Terwijl ik vind dat we eerst moeten kijken, waar zien we zelf toe in staat, wat kunnen we zelf produceren en wat kunnen we zelf op de meer brengen uit de eigen regio. Ik denk dat door moeten we veel meer naartoe. Als we dat doen, dan heet iedereen er ook wat aan. En nou is het liggen net alsof, ja, ik wil gewoon iedereen ten dienste zien en ik haal zo goedkoop mogelijk het product. Kijk, als we kijken, alle producten zien die uit China komen, omdat het maar goedkope bagger is, nee, ik neem nog maar wat. Ja, wat denk je dan? Mensen zeggen dat het met voedsel anders
0: nee,
2: is.
0: Nee, dat is zeker niet anders. Nee, dat klopt. Lij, die problematieken die speuren nog langer eigenlijk, maar ik wil eigenlijk even naar het actuele toe gewoon, het weer. Want wie vandaag, het was een beetje een redelijke dag, alleen we vanavond hebben we toch weer het regen, hè?
2: Ja, luister. We zitten nu eigenlijk is september ook de overgangsmond. Eigenlijk zo'n tweefleer tussen de zomer en de herfst. Zo kan ze het eigenlijk wel stellen. Op het eind van de mond schakelen we ook over op wintertijd. Dat is ook weer zo. Maar Peter, als ik naar de vooruitzichten kijk, deze week zitten we dan een beetje met een kwakkelweek. We hebben temperaturen gehad maandag en dinsdag. Nou, die waren gewoon geweldig. 23 tot zelfs 29 graden op dinsdag. Woensdag dan nog wel wat onweersbuien. Maar ja, goed. Het kan allemaal. Dat duurt allemaal nog bij september. Kijk ik de komende dagen, dan verwacht ik met name richting het weekend toch wel weer wat buien. En met name zondag wordt eigenlijk de meeste regen berekend. Wind, maat, goed en west noordwestelijke richting. Temperaturen nou, die zien eigenlijk helemaal in lijn van wat normaal is. Rond de 19 à 20 graden. Maar kijk ik dan naar zondag, dus naar komend weekend. Ja, dan, Peter, kan ik niet anders zeggen als dat we gewoon ons in de hand kunnen vliegen. Want ook, zeg maar van maandag tot en met volgende week zondag. Ja, zien dan gewoon temperaturen gemiddeld genomen tussen de 21 en de 23 graden elke dag zon. Het blief ook schouders overal druig. Kleine buur blief al mogelijk, maar het stelt weinig vuur. En ja, het was gewoon fantastisch weer. S'nachts temperaturen tussen de 10 en de 12 graden. Uur vandaag ruim 20 graden richting 3, 24 graden. Nou ja, dat is prima weer voor oogstwerkzaamheden.
0: Dat weet ik wel heel zeker. En ja, dan zou ik zeggen, dan spreek ik tegen in de herfst weer. Want de officiële herfst, woensdagavond, vijf minuten over twee zal de herfst dan helemaal beginnen op de 23e.
2: Nou, en precies te zien, 6 minuten over twee.
0: Oh, nou, dan, die minuut, ja, dan kunnen we nog wat langer profiteren van de zomer.
2: Zo is dat beter.
0: Oké, Lei, bedankt en tot de volgende week, hè.
2: Tot volgende week.
0: Jo, hoi.
2: Hoi, hoi.
1: Zeg beste soms van gister, dan beste schuster laat.

Ja, dat duurt er natuurlijk helemaal bij. Bart Storken samen met Berusco. Ook twee artiesten die natuurlijk helemaal op het Limburgse, of de nacht van het Limburgse leed staan. In Hertje Venlo. En ja, daar hebben ze een hoofdpodium op de Merk staan. Daar beginnen ze al om 4:00 met Evel. Dan krijgen we Blauw. En ja, zo gaan ze dan helemaal door met Spik en Span, Berusco, Bjorn en Mieke. Herfst aan de band. En de Drekskaters komen weer eens een keer uit de ton. En die zullen natuurlijk dan ook weer een geweldig feestje gaan bouwen. Alle kroegjes, die hebben natuurlijk ook van allerlei artiesten staan. En als ze dan huurt ze er eigenlijk wel heel waanzinnig verliefd op het ganse gebeuren. Dit is Blauw bijvoorbeeld.

De jongens van Blauw natuurlijk nog hartstikke waanzinnig verleefd. En dat misschien ook wel helemaal op de grote stad. Waar natuurlijk Zoterdijk nog van het Limburgse lied plaatsgrijp vingen. Vanavond natuurlijk waren ze eigenlijk allemaal de liedjes voor de eeuwigheid. En Lex Uiting, die mocht er ook mee in doen. Ja, natuurlijk wordt hem dan nog even bijpakken. Met alles komt goed, mensen. En ik zou zeggen...

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldde het regionaal informatie- en expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mens is honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
1: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Also wir haben alle Panik in Schwanheim zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
0: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs. Fem van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Fem van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De donderdagavondexpress vertrekt nu vanaf station PNM.
1: Hey, hallo donderdagavondexpress. Gaat weer beginnen. Het is 17 september 2026. Mijn naam is Antonio, jouw machinist van vanavond. En leuk dat jij meereist op onze trein tot 11 uur. Ho. Natuurlijk bedank als eerste weer Peter van Tweeënlang de Boer op. En we zijn nu natuurlijk allemaal op de hoogte van hoeveel gaten dat Peter in de boot wil boren van ons kabinet. En hoeveel gaten dat Lijs Spreeuwenberg in die boot wil bijboren. Interessante discussies. Ja, inderdaad. Hey, 2 uur lang de donderdagavond express. Wat gaan we doen vanavond? Leuke plaatjes draaien natuurlijk. Eentje was van René Vroeger. Die heb je net kunnen horen. En Nobody Else. Wat gaan we nog meer doen? Nou, te veel om op te noemen natuurlijk. Over een paar minuten hebben we weer live muziek. Dat kan ik alvast wel vertellen. En rond de klok van 9:30 een verzoekplaatje. Nou, dat heb ik nog zelf niet ingevuld. Dus daar heb ik jouw hulp bij nodig. Wat wil jij horen op de radio? En heel belangrijk, laat het mij even weten wat jij graag wilt horen. Dus grijp je kans en vraag je eigen favoriete plaat aan. De verzoekplaat. En dan ga ik hem draaien, gewoon omdat het kan. Rond de klok van 9:30 dus. En 9:45, dat duurt nog even. Maar dan ga ik je de verjaardagskalender erbij pakken. En dan ga ik eens kijken wie er vandaag allemaal jarig zijn. En die er fly hebben gehad. Of taart. Of met veel kaarsjes op. Of wat minder veel. Druk programma dus in het eerste uurtje. Dus we gaan gauw beginnen met leuke muziek. En van de week kwam ik No Doubt weer een keer tegen. Ik denk van, joh, dat is al lang geleden dat ik daar iets van gedraaid heb. Ga ik wat veranderingen brengen. Hier is It's My Life. Goedenavond.

0: En natuurlijk een kenmerkend einde. It's my life, no doubt op de radio. Hey, het is weer tijd voor live muziek. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Het is weer tijd voor live muziek, dat bedoel ik. En
1: de donderdagavond.
0: Ook niet. Ja. Het is tijd voor live muziek. Ja. We hebben het al een hele tijd geleden gedraaid. Maar dan moet ik alweer een paar jaartjes teruggaan volgens mij. Ik heb het over Tori Amos. En toen ik het de playlistje aan het voorbereiden was voor dit radioprogramma, dacht ik van, ja, eigenlijk een beetje hetzelfde gevoel als bij No Doubt. Tori Amos, die moeten we een keertje draaien weer. En natuurlijk haar grote hit uit de jaren 90. 94, 95 in die kanten. The Cornflake Girl. Laatst ben ik naar de bioscoop geweest en er zat er ook zo eentje langs mij. Ook zo'n Cornflake Girl. Een lange film. 3 uur en een flinke bak cornflakes. No. Of was het popcorn? Het zag er allemaal hetzelfde uit. Tori Amos live in de Donderdagavond Express. Met de Cornflake Girl.

En natuurlijk applaus, Tori Amos en de Cornflake Girl live en unplugged. In het volgende uurtje meer live muziek in de Donderdagavond Express.

Ja, doe iets. Ja, ja, ja. Hé, hey, goede tip van Frank Boeien. Een liedje dat kwam uit in 1983. En het zat een beetje tussen Linda, Linda, Linda. En doe niet witte en zwart. Maar ik kies zwart-wit, ja. Eigenlijk was dit een beetje de opmaat voor de grote successen van de Frank Boeien groep. Linda was al een redelijke hit. En ja, Doe Iets was dan de tweede, zeg maar, die erachteraan kwam. Maar de grote doorbraak was natuurlijk met Zwart-Wit. Ik heb het over de Frank Boeien groep. Er zat er nog eentje voor. Dat waren de Doobie Brothers en... ja, die Long Train Running, dat kwam uit 1973. Het was eigenlijk niet echt een liedje. Tenminste, niet bedoeld als een liedje, maar... Ik heb me laten vertellen dat de mannen van de Doobie Brothers gewoon in de studio lagen te pielen. Zoals ze dat wel vaker deden, zo van... even inspelen, ik heb een paar... gewoon een akkoordschemaatje en... nou ja, dat werd dus op een gegeven moment... ja, vond de producer dat dat is een mooi deuntje. En dat werd dus de Long Train Running. En wij draaien natuurlijk regelmatig in ons programma. Ja, donderdagavond Express Long Train Running. Ja, heeft wel een enige gelijkenis. De Doobie Brothers dus uit de jaren 70. 1973 volgens mij. Stond op het album The Captain and Me... Ik zit me net te denken, we gaan eens even kijken wat er momenteel in de top 40 staat. En Miley heeft weer een nieuwe plaat. Ja, vroeger heet ze Miley Cyrus, maar een of andere reden wil ze nu Miley genoemd worden. Doen wij niet moeilijk over? Of wel? Zeg toch lekker Miley Cyrus. Ha. Haar nieuwe single heet Boss Persuaders.

0: Ja, de Bas Persuaders. Miley Cyrus dus op de radio in de Donderdagavond Express. Als je denkt van, ik vind het eigenlijk wel een leuk deuntje. Dan zitten we goed. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat je zegt van, dat vind ik helemaal niks. Miley, die nieuwe Miley, dat vind ik helemaal niks. Ik heb een hele andere plaat in gedachten. Laat hem even weten, wat wil jij horen op de radio? En bel naar de studio.
1: Tijd voor een verzoekje.
0: Ja, dat weet ik. Maar dan welk telefoonnummer wil je dan weten? Dat zeg ik dan gewoon. Telefoonnummer 077-30-66-33-3. Want het is tijd voor verzoekplaatjes. Ja, haha.
2: Het is weer tijd voor een verzoekplaat.
0: Zeg ik toch?
2: Bel naar de studio voor je favoriete plaat.
0: Nou?
2: Telefoon 077-30-66-33-3. Verzoekplaat.
0: Oké. Het telefoonnummer is hetzelfde. Bel nu voor je verzoekplaat. Ik krijg van mij 3 minuten om te bellen. Dan draai ik een oudje van Engelbert Humperdinck. Dat is lang geleden. En Please Release Me. Uit de jaren 60.

0: Nou, ik ken mensen die dat helemaal mee gaan zingen, hè? Door de muren heen. Please release me. En zoveel jaren terug, iedereen kent het nog. En het is een zwijmelplaat, een dansplaat van je welste. Engelbert Humperdinck, ik kwam van de week ook tegen. Je wilt niet weten wat ik allemaal gedaan heb van de week. Jongen. Hey, ondertussen is wel driftig gebeld voor verzoekplaatjes, dus ik ga gauw beginnen.
1: Tijd voor een verzoekje.
0: Hoogste tijd voor verzoekjes. Dre die belde net op. Hij zegt van Antonio, heb je wel eens ooit gehoord van Ronald van Peek? Of moet ik zeggen Peek? Nee. Ik zal daar eens googelen of zoiets. Maar het zegt me helemaal niks. Ronald van Beek? Nee. Waarschijnlijk uit België, van C. Beek met CK, ja. Dre, ik heb hem gewoon gevonden. Ik laat hem een beetje verrassen. Speciaal voor jou, op speciaal verzoek. To make my life beautiful. Hier is Ronald van Beek.

0: Ja, inderdaad. Dat was een verzoekplaatje van Dre. Dre belde op. Hij zegt van... kun je me die Ronald van Beek draaien? Dat hebben we gedaan. Kreeg nog meer verzoekjes. Ik had het even druk. Gonnie Frans uit Merselo, die belde op. Hey Antonio, ik luister naar jou. Ik zit naar jou te luisteren. En heeft ze ook meteen een verzoekje? Jazeker. Nou, Gonnie is van de week 80 jaar geworden. Gonnie, nog hartstikke proficiat met je verjaardag. En ze wilde graag de Piel en Brand horen van de Robin Hessen. Gaan we natuurlijk doen. Speciaal voor Gonnie.
1: Verzoekje.

Ronaise op de radio, dankzij een belletje en een appje, moet ik eigenlijk zeggen. Van Ronnie Fransen. Ronaise dus. De piel in brand. Er kwamen nog meer verzoekjes binnen. En Laura die belde op vanuit Maastricht. Het is echt van heel Limburg luistert naar de donderdagavond express vanavond. En Laura die wilde graag pomplamoes horen. Ik verstond eigenlijk appelmoes, maar het is toch heel wat anders. Pomplamoes. En Laura die wilde graag het liedje Make Me Feel horen. Alvast als verjaardagscadeautje, want toevallig weet ik dat Laura morgen jarig is. Laura alvast proficiat ook langs namens het team van de donderdagavond Express. En dan wil je natuurlijk wel weten hoe die appelmoes klinkt, hè? Baby, don't make

That's just the way to make me feel. Een cover van Janelle Monáe. En dit is aangevraagd door Laura. De versie van Pomplemousse. En ja, leuk. Ja, zeker. Heel zeker leuk. Hey, we gaan nog één plaatje draaien. En dan ga ik eens even kijken wie er vandaag allemaal jarig zijn. En ja, dat is een plaatje van de Stray Cats. Lekker rock and roll. She's sexy and 17.

0: Hey Antonio, wie is er vandaag eigenlijk jarig?
1: Ja, ik pak er even mijn verjaardagskalender bij. Bas van Toor van Bassie en Adriaan is vandaag jarig. Hohoho. Bas is 91 jaar geworden. Dan Sander de Heer en collega, de jockey, en maar ook acteur en dergelijke. Die is 68 jaar geworden. Damon Hill, die kan een goed auto rijden. Die is vandaag 66 jaar geworden. En Evert Sandegoets, roddelaar, roddeljournalist, is 65 geworden. En dan Elle Lust, die zit tegenwoordig ook op televisie. Die is vandaag 60 jaar geworden. Anastasia is vandaag jarig, 58 jaar. Oh. En Koen Wouters is vandaag ook nog jarig. En dat is de zanger van Clouseau. Ga ik gewoon een liedje draaien van Clouseau. Dit is Domino.

ogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

Heerlijk, ga er even tussenuit voor koffie te halen en dergelijke. Ik ben dadelijk terug voor deel 2 van de Donderdagavond Express. Tot zo!

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste, in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
1: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van: kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
0: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens hun familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De Donderdagavond Express vertrekt nu vanaf station PNM.
1: Hey, hallo. De Donderdagavond Express gaat weer verder tot 11 uur vanavond hier bij Omroep PNM. De Donderdagavond Express. Ja, Lady Antebellum, de eerste plaat van het tweede uurtje. Oeh, wat zei ik nou weer? Lady Antebellum. Nee, dat mag al een paar jaar niet meer. Want ze willen zich nu... aangesproken laten worden door Lady A. Want Antebellum, dat heeft dan weer iets te maken met het slavernijverleden van Amerika. En dat is dan helemaal woke nou, hè. Dat mag echt niet meer. Lady A dus, met een grote doorbraak, Need You Now uit 2010. Hey, de donderdagavond is pest tot 11 uur vanavond. Wat gaan we doen in het tweede uurtje? Nou, ik kan je vertellen, er komen weer verzoekplaatjes aan. Over een paar minuten hebben we weer live muziek. En ik ga rond de klok van 10:45 een muziek uit de regio draaien. Er zijn wel wat leuke plaatjes uitgekomen. En die wil ik jou natuurlijk laten horen. Dus blijf luisteren, blijf kijken naar jouw radiotoestel. Dit is de Donderdagavond Express bij Omroep PNM. Had ik net Lady A. Ken je de Communards nog? Je weet wel, met Jimmy Somerville, die zo heel hoog kan zingen. Hij had een hele grote hit in Nederland en de rest van de wereld met Don't Leave Me This Way. En het klonk een beetje zoals dit. En ik weet het, het is 10:00 geweest, maar je mag gewoon meezingen hoor. Dit is anders geen moeilijke tekst. Dit is A, dan moet ook lukken.

De Communards, samen met Sarah Jane Morris en Don't Leave Me This Way. We gaan live muziek draaien in de Donderdagavond Express. Tweede uurtje is dan meestal ingeplucht en dat doen we vandaag ook weer. Ik heb de keuze laten vallen op de Electric Light Orchestra, oftewel ELO. Jeff Lynn was daar de grote voorman van en hij schreef veel, bijna alle platen van hen. Ook deze. Don't Bring Me Down. Eén van de grootste hits van de Electric Light Orchestra. Nu live in de Donderdagavond Express.

The Electric Light Orchestra, ELO. Thank you, good night. Hij gaat er vast naar bed toe. Don't bring me down. Thank you. Hey, volgende week meer live muziek in de Donderdagavond Express, hè? Hey, zeker leuk dat je luistert. Ik heb nog leuke platen voor je klaarstaan. Onder andere van de Crusaders. Ken je die nog? Samen met, hoe heet dat meisje ook alweer? Randy Crawford. En Streetlife.

De rustpunt van de show is dit. Geef mij je angst. Eigenlijk is het liedje oorspronkelijk van... niet van André Hazes. Nee, het is oorspronkelijk van Udo Jürgens. Die bracht het uit in 1982 of zoiets. En toen heette het Gib mir dein Angst. André Hazes ging ermee vandoor. Hij vertaalde het in Nederlands en bracht het een jaar later uit. En werd het ook een hitje in Nederland in 1983. Stond 3 weken in de top 40. Kwam niet verder dan nummertje 35. Dus het is niet echt een knijterd van een hit geweest voor André Hazes. Hè? Guus Meeuwis die had hem ook ontdekt en die had hem al eerder opgenomen. Maar toen André Hazes overleed, toen vroeg Rachel of Guus het liedje ten gehoor wilde brengen tijdens de begrafenisplechtigheid in de Amsterdam Arena. Toen ontdekte eigenlijk iedereen Guus Meeuwis met zijn versie van Geef me je angst. En vloog het gewoon naar de top 40, gewoon op nummertje 1, hè? Het gebeurde allemaal in 2005. Stond dus bij André Hazes op het album Voor Jou. Dat heb ik even opgezocht voor jou. En bij Guus Meeuwis stonden op het album 10 jaar Levensecht. Staat er nog een plaatje voor. Street Life, een liedje van de Crusaders. Nou wil het verhaal dat... ze zouden het eigenlijk zelf opnemen. De band The Crusaders. Dat hebben ze ook gedaan. Maar de toetsenist die speelde toevallig bij een onbekend zangeresje. Wat dingetjes in voor haar eerste album. En dat onbekende zangeresje, dat was Randy Crawford. En toen had je dit briljant idee van... kun je bij mij ook niet een liedje meezingen? Meeblaren, lekker. En dat werd deze Street Life. En wat wil nou het toeval? Het werd een gigantische hit voor de band. In Nederland, maar ook overal op de wereld. Hè. In Amerika, in Engeland, maakt niet uit. Heel Europa kende Street Life en kende Randy Crawford in één keer. En later zou diezelfde toetsenist en diezelfde band zou dan ook weer... wat dingetjes doen voor Randy Crawford voor haar soloalbum. En daar stond One Day I Fly Away. En dat werd alweer een nummer 1 hit voor Randy Crawford solo. En zo blijkt maar weer kruisbestuiving. Dat werkt soms, heel zeker. Ik ga weer een plaatje draaien uit de top 40. Nou ja, volgens mij staat je er nog niet in. Maar er komt binnenkort verandering in. Ik zeg morgen, dan stormt hij binnen. Ik heb het over de nieuwe single van Douwe Bob. Die heet No To Self en het is gewoon een leuke plaat. Ik heb hem vorige week al eens een keertje gedraaid volgens mij. Maar het is gewoon een berenplaat. Douwe Bob dus.

0: zei het toch, leuke platen. Douwe Bob en No To Self. Ik zie dat het 10:30 geweest is. Dat wil zeggen, hoogste tijd voor verzoekplaatjes.
1: Het is weer tijd voor een verzoekplaat. Bel naar de studio voor je favoriete plaat. Telefoon 077 30 66 33 3. Verzoekplaat.
0: Inderdaad, hoogste tijd voor verzoekplaatjes. Laat het maar weten. Wat wil je horen op de radio? We krijgen van mij maar 2 minuten om te bellen. Ik draai weer een plaatje uit de jaren 60. Dit keer van Cliff Richard. Zonder de Shadows. En Good Times, Better Times. Bel nu voor je favoriete plaatjes.

0: Good Times, Better Times van Cliff Richard uit de jaren 60. Nou, het waren maar 2 minuten. Er is toch weer gebeld in die 2 minuten. Dus ik ga gewoon beginnen voor de verzoekjes.
1: Tijd voor een verzoekje.
0: Inderdaad, want het is de hoogste tijd voor een verzoekje. Erik die belde al op tijd. Hij zegt van Antonio, kun je voor mij de BP-band draaien? En ik zeg dan, ja, Erik, natuurlijk. Welke wil je horen van de BB-band? En natuurlijk die ene bekende grote hit. Jazeker. Het verhaal van Stille Willy. Drama alom op deze donderdagavond. Hier is de BB-band.

schitterend Nederlandstalige plaat uit, volgens mij is het nog begin jaren 80, denk ik dat het is. De BB Band. Ik heb eens even gekeken en het staat nog ergens voor ook nog, de BB Band. Eigenlijk heet het de Bill Bradley Band. Komen gewoon uit Nederland en dit was hun grote hit destijds. Aangevraagd door Erik. Hey Erik, hartstikke bedankt voor die leuke plaat. Ik kreeg ook weer een belletje van Laura. Laura die zegt van, Antonio, kun je van mij Phil Collins draaien met That's Just The Way It Is? Maar natuurlijk, Laura,

That's the way. It's just the way it is. Phil Collins op de radio, dankzij een belletje van Laura. Laura, hartstikke bedankt voor deze leuke plaat. En Dre, die belde ook op. Hij zegt van Antonio, kun je van mij een plaat draaien van Jo van Wijk? Hij heet eigenlijk Johan Wijkmans. Ik heb het even voor je opgezocht. Hij komt uit Vlaanderen. En die heeft ook een hele leuke plaat gemaakt. Een beetje een countryachtige plaat. De Code van mijn hart. Jo van Wijk dus op de radio dankzij een belletje van Dre.

0: De code van mijn hart van Jo van Wijk, of moet ik zeggen Jo van Wiek. Een verzoekje aangevraagd door Dre. Dre, hartstikke bedankt voor deze leuke plaat. We zitten echt vandaag een beetje in de countryhoek, hè? Ja, hi, ja, hi.
1: En nou komt een liedje over het land van Piel en Maas.
0: Inderdaad, van de week kwam hij uit de nieuwe single van Paul Weelen. En Paul Weelen die komt uit Kierkroor. En dan zit er dik in dat hij dat ook in het Kierkroors gaat zingen. Ons leefde is van Tjoeke Jemaand.

0: Onze liefde is van suiker gemaakt, hè? Ons leven is van suiker gemaakt. Paul Weelen op zijn kerkhoos.
1: Ons liefde is van suiker gemaakt.
0: Ken je Bugles nog? Nee, niet die chips en zo, maar... Nee, dat liedje over de Video Kill the Radio Star. Dat ging een beetje als dit...

0: En Murray en Walk Right Back, laatste plaat van vandaag in de Donderdagavond Express. Dat wil zeggen, het zit er weer op voor vandaag. Ik ga er weer van tussen. Ik ga me opmaken voor een mooi weekend. Ik wens je allemaal een fijn weekend en graag tot de volgende week voor een nieuwe aflevering van de Donderdagavond Express. Hey, tot volgende week. Hoi!
1: Donderdagavond Express.

Corien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om

tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex, daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Het lukt zorgverzekeraar DSW dit jaar niet om komende week al de nieuwe zorgpremie bekend te maken. Ze doen dat elk jaar als eerste in september. Volgens DSW is het nog te onduidelijk of het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen doorgaat. Daarom kunnen ze de nieuwe premie nog niet uitrekenen. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk

waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft

een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Na 2 dagen debatteren is nog niet duidelijk hoe het kabinet steun wil krijgen voor de begroting van volgend jaar. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun, maar hij zei niet bij of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Komende dag worden oppositiepartijen uitgenodigd voor vervolggesprekken. Bij een anti-AZC-protest in het Gelderse Opheusden zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden, meldt de politie. De demonstratie was bij het gemeentehuis waarover de opvang werd gesproken. Betogers gooiden met stenen en zwaar vuurwerk. De ME werd ingezet om de rust terug te brengen. In de Duitse stad Wuppertal heeft een man geprobeerd brand te stichten bij een synagoge. Hij zou een brandbare vloeistof bij een zijingang hebben aangestoken. Medewerkers van de synagoge konden het vuur doven. De synagoge werd al 24 uur per dag bewaakt. Volgens Duitse media is de dader een 37-jarige man met een Afghaanse achtergrond. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex, daar kwamen 22 burgers om. Beide aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun grote aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert dat ook Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog, koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.